mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.
3: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. De rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdagochtendcorvée, Michiel Veenstra. Kink.

0: Dat is gek. Om dit nu als eerste te horen. Even na zessen, want dat is het. Goedemorgen.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Goh, gelijk om twee kloppen gelijk in drukken. Nee, ik wilde deze hebben. Ja, het is 6:10. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: En dit is de nieuwe vrijdag van Kink. Met niet langer het programma Michiel Veenstra's Kinkstart op vrijdagochtend, maar Vrijdag Corvée. Dus dit muziekje. Maar ik zit hier gewoon wel in mijn eentje. Oké. De vrijdagochtend is in vervolg als volgt opgebouwd. Tussen 6 en 8 presenteer ik in mijn eentje Vrijdag Corvée. Dan tussen 8 en 10 samen met Erik Kortom. En tussen 10 en 12 maakt hij de 6 uur Vrijdag Corvée weer af. Dus het is voor mij ook eventjes wennen, even aftasten. Maar het komt helemaal goed. Even fijn dat je erbij bent. Max noemt het al historie, de eerste keer Corvée in de ochtend. Nou, ik weet niet of dat helemaal het geval is. Zullen we eerst gaan eens kijken wat deze vrijdag verder brengt. Naast alle goede muziek die je bij Kink gewend bent. Het is vandaag wisselend bewolkt. In het westen en noorden vallen altijd buien, soms met onweer. Vanmiddag vallen de buien vooral in het zuidoosten en dan komt op steeds meer plekken de zon erdoor. Want het is 20 of 21 graden en vanavond is het ook in het zuidoosten eindelijk droog. En is het, hebben we die ellende voor vandaag weer gehad. Dus dan...

0: Backing en The Rush. 6:50, althans zo goed als. Ja, ik zei al, ik ga Fleetwood Mac draaien, maar wel met een bijzondere reden. Want nieuw programma, nieuwe dingen. Dat is even wennen natuurlijk. Maar ik denk dat dit wel leuk is.
1: Kink Never Ending Story. Never Ending Story.
0: Vrijdag Café duurt 6 uur en is er elke week. En dat is best een behoorlijke klap aan tijd. Maar we willen toch iets van een rode draad in dit programma hebben. En het is The Never Ending Story. Het idee is eigenlijk heel simpel. Zo oud als de weg naar Rome. Je hoort een liedje. En de vraag aan jou is van, welk liedje vind jij daarbij passen? En dan vinden we het juist leuk als daar een verhaal bij zit. Dus stel, ik draai... Nou, eerst wat te binnen schiet, Queen. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ik zoek nog een liedje van een band met een snor. Of ik doe juist iets van Kings and Queens. Of Prince. Of Stone, de band, heeft een nummer dat Queen heet. Zo kan het allemaal. Maar het kan ook zijn van, oh, dit had ik vroeger op een cassettebandje en daarna kwam. En dat je dat liedje aanvraagt. Of als ik dit liedje hoor, moet ik altijd gelijk denken aan mijn schooltijd. Want zus en me zo. En uit diezelfde tijd kwam ook dat liedje. Dat is dus een heel persoonlijk verhaal waarom dat liedje voor jou aansluit bij de Never Ending Story. Dus het kan puur feitelijk, dat iedereen kan nagaan van ja, oké, de band Queen en het nummer Queen, dat snap ik wel. Maar het kan ook zijn, ja, nee, ik kreeg ooit een epileptische aanval bij dat nummer. En toen werd ik overeind geholpen door... Benny Nijman, nee, laat maar, dat gaan we ook niet draaien. Maar snap je, het kan puur feitelijk zijn of helemaal op jouw eigen ervaring. The Never Ending Story. En ik wil zelf de eerste voorzet doen, want bij The Never Ending Story krijgen we dus een hele rij aan liedjes, een hele ketting aan verhalen. Dus het eerste liedje is The Chain van Fleetwood Mac. En over een uurtje willen we dus een nummer op de radio dat daar op welke reden dan ook voor jou bij past. Puur feitelijk of puur persoonlijk. Welk liedje zou jij aan The Never Ending Story willen toevoegen als dit de eerste is? The Chain, Fleetwood Mac. Je hebt een uurtje om over na te denken, want over een uur gaan we door met The Never Ending Story.

0: and the Chain.
1: Kink, never ending story.
2: Nou, zeg maar, wat vind jij dat daarbij past? Wat moet er gedraaid worden in de ketting van liedjes van de Neverending Story? Iets wat voor jou, ja, logischerwijs gekoppeld is aan The Chain van Fleetwood Mac. Laat me weten, stuur een bericht met de Kink app. Zo rond 7:50, deel 2 van de Neverending Story bij Kink.

Nou goed, op zoek dus naar liedjes die wat jou betreft aansluiten in de ketting, omdat ze gelinkt zijn op wat manier dan ook in jouw hoofd aan The Chain van Fleetwood Mac. Laat maar weten met de Kink App. Rond 7:50 gaan we door met The Never Ending Story. Het is steeds moeilijker voor alleenstaanden om een huis te kopen. Het is bijna niet meer te doen. Je wilt erover bijgepraat in het ANP-bulletin van 6:30. Gelijk erachteraan meer muziek voor je vrijdagochtend. Van onder andere The Ataris en een van de allerlekkerste Foo Fighters.

0: boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn er veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat was is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. Kink.

ook weer zo typisch. Ik sta klaar om microfoon aan te doen. En daar is Boys of Summer. En ik verslik me in een klein beetje van mijn eigen speeksel. What the fuck, jongen, echt. Tranen in mijn ogen. Van ontroering. Oh, de nieuwe vrijdag van Kink, ik ben zo ontroerd. Gloeiende. De Atari's. En Boys of Summer. Ja, nou, oké, dus ik hoor je het in het weerbericht de hele tijd. Ja, heel veel regen en dingen en buien. Regen en buien. AD is zelfs een apart stukje over Lowlands. Daar gaat het flink doorplenzen. Vervelende woordkeuze. Maar hij kijkt nu naar buiten. En ik kijk hiernaast een prachtig blauwe lucht. Zonnetje erbij, een paar witte sluierwolkjes. En even kijken nog één keer officieel naar het officiële buienradar weerbericht. Vandaag begint wisselend bewolkt. Met in het westen en noorden al enkele buien, soms onweer. Vanmiddag vallen de buien vooral in het zuidoosten en komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt 20 of 21 graden. Vanavond is het bijna ook in het zuidoosten de buien. Maar het ziet er hier echt prima uit. Of zit jij nu net echt in een moesom waar de honden geen brood van lust? Het kan verkeren, hè? Zelfs in zo'n klein landje. Er is hoop, hier en daar sowieso ook nog wat zon. Dat is een lekker vooruitzicht. Bijna 7:15 vrijdagochtend. Het is de nieuwe vrijdag van King met Vrijdag Corvée. Radiohead.

0: 7 op de vroege vrijdagochtend. De nieuwe vrijdag van Kink. Vanmiddag tussen 3 en 6. De première van het nieuwe radioduo Jim en Isabel. En dit is Vrijdag Corvée tot 12 uur. Ik ben nog tot 8 uur solo. Om 8 uur schuift Kortom aan. Doen we twee met z'n tweetjes. En dan tussen 10 en 12 doet hij het. Maakt hij mis eentje lekker af. Ik krijg een berichtje binnen van Johnny.
1: Goedemorgen. Ik ben maar net wakker. Maar de radio, die kinkt wel al lekker in de oren.
0: Dit is een 100% Vlaamse tong. Ik krijg niet vaak Vlaamse tongval audioberichtjes. En ik ga heel goed op Vlaams. Dus,
1: Goedemorgen. Ik ben maar net wakker.
0: Ja.
1: Maar de radio, die kinkt wel al lekker in de oren.
0: Nou, wat fijn om te horen, Johnny. Fijn, welkom op de vroege vrijdag. We hebben in de vrijdagochtend corvée, dit nieuwe radio.

feuilleton. Dus ook een hele reeks nieuwe dingen. Waaronder dus de Never Ending Story. Het idee is als volgt. Ik draaide zojuist Fleetwood Mac and the Chain. En ik vraag me af bij jou aan deze. Welk liedje past daarbij? Welk liedje vind jij passen bij The Chain van Fleetwood Mac? En het kan op elke reden zijn. Het kan zijn omdat de band die aanvraagt ook met een F begint. Of omdat The Chain op het cassettebandje stond wat je vader vroeger altijd in de auto draaide. En daar stond ook op. Of als jij aan Fleetwood Mac denkt, dan denk je aan fastfood, want Mac. Dus wil je een hele vette plaat. Je kunt het zo breed trekken als je zelf wil. Maar over ongeveer een minuutje of 20 is het tijd voor deel 2 van de Never Ending Story. En die sluit dus aan op The Chain van Fleetwood Mac. En jij bepaalt welk liedje dat is, omdat jij vindt dat die om welke krankzinnige reden daar dan ook bij past. Dus wat wil jij horen voor de opvolger van The Chain van Fleetwood Mac in The Never Ending Story? Laat me weten. Stuur een bericht met de Kink App. En doe jouw deel voor de Never Ending Story. Nu, naar

0: Het ging vandaag weer los in Groningen. Afgelopen nacht flinke aardbeving geweest. Iets zwaarder dan normaal. Kracht van bijna 3. We hebben erover bijgepraat in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. De Kink XL van deze week. Royal Blood hoor je. En ook Bush komt eraan.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. Kink.

0: zelf van deze week. De nieuwe van Royal Blood heet 10 over 10. En qua tijdstip klopt dat niet. Het is namelijk 11 over 7.
1: Kink, vrijdag corvée.
2: Kink.
0: Ja, goedemorgen, Michiel hier.
3: Welkom, Michiel.
4: Veenstra, Veenstra.
5: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Het is weer vrijdag. Nog even knallen, jongen.
0: Oh, die stopte er wel heel snel mee. Nog één keer dan.
5: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Het is weer vrijdag. Nog even knallen, jongens. En dan weekend. Hoi, hoi. En veel plezier met Erik dadelijk. Oh.
0: Ja, want het is de nieuwe vrijdag van Kink. Vrijdagochtend corvée nu van 6 tot 12. Ik zit zelf, hallo Michiel hier, van 6 tot 8 solo. Tussen 8 en 10 doe ik het samen met Erik, die komt zo binnen. En dan tussen 10 en 12 galmt Erik hem ook weer eventjes af.
6: Goedemorgen medekinkers, het is vrijdag.
0: Jazeker Kenny.
7: Heel goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Succes met de nieuwe vrijdag vandaag en we gaan hem meemaken. Goedjes.
0: Jazeker, jazeker. Ook nog een leuk berichtje van Daphne. Die heeft haar kinkshirt binnen dat ze won bij het bandshirtverzoek afgelopen zomer. Heel erg bedankt, zegt ze. Van het weekend maar aandoen. Ik moet vandaag helaas in uniform werken. Dankjewel voor de fijne muziek en een heerlijke vrijdag gewend. Nou ja, hetzelfde voor jou. Een heerlijke vrijdag. Het begint wisselend bewolkt.
8: Ja.
0: Hier is het echt prachtig blauw in Hilversum. Ik kreeg ook wat foto's binnen van andere mooie plekken met mooie zonsopkomsten. Maar hier ook echt wel buien. Vooral in het westen en noorden vallen er buien. Kan ook onweer bijkomen. Vanmiddag vallen de buien vooral nog in het zuidoosten. En komt op steeds meer plekken de zon erdoor. Het wordt 20 of 1.

0: Wat een fantastisch idee. Let Love Rule Back Inc. 7:50. Op de vrijdag. De nieuwe vrijdag van Kink met vanmiddag tussen 3 en 6 voor het eerst Jim en Isabel als vast vrijdagmiddag duo. De Yin en de Yang. De Tini en Lau van de Nederlandse radio vond ik ook heel mooi waar ze zelf mee kwamen. En de toeristische route versus de snelweg. Het is echt... Die twee die snappen elkaar helemaal, maar tegelijkertijd zijn het ook de twee grootste tegenpolen die ik maar kon verzinnen. Dus ik denk, dat lijkt me interessant om die twee tegen elkaar over te zetten in een programma. Vanaf nu dus elke vrijdagmiddag tussen 3 en 6. Dat betekent dat je tussen 12 en 3 Mick Hummel hoort. Want ja, Isabel kan niet van 12 en 3 en ook nog een keer van 3 tot 6. En Mick hoor je ook op zaterdag en zondag al tussen 12 en 3. Dus dat is lekker in één lijn met de rest van het weekend. En omdat vrijdag Corvée niet meer op vrijdagavond zit, zit daar nu Larissa Postma, die je ook op zaterdag en zondag normaal gesproken tussen 6 en 9 hoort. Dus dat is nieuw. En dit is dus vrijdagochtend Corvée. De nieuwe ochtend op de vrijdag. Op alle andere dagen in de ochtend is het Kingstart, hoor je mij ook. Maar dan met Ik was vandaag je oud en dezelfde liedjes en de dingetjes. En Veenstra vertelt, dat is op de vrijdagochtend niet. Tussen 6 en 8 presenteer ik zelf een stukje van vrijdag Corvée. Om 8 uur, nu, hoe laat zou die binnen zijn? 5 voor 8 of 5 over 8? Zet maar in. Eerder Kortom, en dan gaan we met de 2 uur lang door. En hij maakt het programma zelf tussen 10 en 12 af. En in de vrijdagochtend Corvée, nagelnieuw...
1: Kink Neverending Story.
0: The Neverending Story, dat zeg ik. Elke ochtend, elke uur moet ik zeggen, zo rond 10:30. Dus net 10:30 was de eerste, nu 10:30 de tweede. The Neverending Story. Ik draaide een uur geleden The Chain van Fleetwood Mac. Want we vormen een ketting van liedjes. De vraag was, wat vind je erbij passen? En het hoeft het niet alleen maar feitelijk te zijn. Dus kijk, wat zou je feitelijk aan Fleetwood Mac en The Chain kunnen linken? Een band waarvan de naam ook uit 2 woorden bestaat. Fleetwood Mac. Een band met zowel mannen als vrouwen in de gelederen. Dat is feitelijk. Maar het kan ook zijn, op The Chain van Fleetwood Mac heeft mijn hond zijn maagdelijkheid verloren. En daarna draaide hij... Ik noem maar wat, hè. Dus het kan ook een persoonlijk verhaal zijn. Nou, een smorgasbord van redenen komt bijvoorbeeld ook binnen als ik kijk naar de Kink App. Zo stuurt Simon, als opvolger van The Chain wil ik graag Wasted Years van Iron Maiden horen. Dat waren namelijk de 2 nieuwe nummers die we live speelden op een top 100 evenement in Wijk aan Zee tijdens het Zomerfestival. Dus Simon speelt in een band en heeft The Chain en Wasted Years gedraaid. Vind ik leuk. Ik ga ze wel iets van Iron Maiden draaien, maar ik kijk even verder. Even kijken. Raymond die stuurt, aansluitend op The Chain dacht ik aan Smokers Outside the Hospital Doors, want Chain Smokers, kettingrokers, leuk. Wil die stuurt voor een Neverending Story vind ik de volgende plaat moet zijn Muse met Newborn. Die staan namelijk naast elkaar bij mij in de platenkast. En dan stuurt ook een foto mee als bewijs. Hij heeft Fleetwood Mac naast Muse staan. Ja, dat vind ik wel een mooie. Alice in Chains met The Rooster komt ook veel voorbij. Want Chains van Fleetwood Mac. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor deze. Het is licht feitelijk en toch ook een persoonlijk verhaal. En een liedje dat je niet altijd hoort. Deze bijdrage aan de Neverending Story komt van Noureddin.
2: Hey Michiel, goedemorgen man. Voor de Neverending Story, als opvolger van The Chain van Fleetwood Mac, wil ik graag Landslide van The Smashing Pumpkins. Liedje van mijn jeugd, altijd heel veel voor gevoeld. Prachtig. En na 30 jaar kwam ik erachter dat die van Fleetwood Mac was oorspronkelijk. Dus Landslide van Smashing Pumpkins. Prachtnummer. Gooi hem erin.
1: Kink Neverending Story.

Het was een B-kantje van Disarm destijds. En inderdaad, een cover van Fleetwood Mac van het nummer Landslide. Prachtig! Noerenien, dankjewel voor het insturen van deze Neverending Story. Oscar stuurt, oh, dat had ik ook willen doen. Floris, die zei van, ik heb precies hetzelfde met het nummer. Misschien niet 30 jaar daarna, maar wel een hele tijd daarna. Dank voor degene die het heeft aangevraagd. En Paul stuurt dat het een van zijn favoriete Smashing Pumpkins nummer is. Mooi! Ja, en nu dus door, want The Neverending Story, de naam zegt het al, dat gaat maar door. Dus we zijn begonnen met The Chain van Fleetwood Mac, daarna door naar Landslide van Smashing Pumpkins. Wat past daarbij? Iets met Smash of Pumpkins of iets met Land of Landslide of een andere goede cover. Het kan, als het maar enigszins gelinkt is aan Landslide van Smashing Pumpkins, stuur je suggestie met de Kingcap. Over een uurtje gaat de Neverending Story door. En misschien wel met jouw suggestie.

En het aanpeperen van 7:30 moet er echt nog aankomen. Met daarin onder meer aandacht voor de aardbeving vlak voor 6 in Groningen. En een tramlijn die moest komen naar Rijnenburg bij Utrecht staat op de tocht. Dat hoor je bij het ANP. Gelijk erachteraan The Pretty Reckless en Beloofd is Beloofd, Iron Maiden.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die

0: Plus. Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Half acht. Kink. AMP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen zijn mensen vlak voor zessen wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Afrit Egmond.

0: boem.
1: Ja, dit is even lastig.
0: Ja,
1: hallo Erik.
0: Hey Marie.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: We hebben afgesproken, de nieuwe vrijdagochtend van Kink is ik van 6 tot 8 in mijn eentje.
0: Ja.
1: Van 8 tot 10 wij samen.
0: Ja.
1: En jij van 10 tot 12.
0: Ja, in mijn eentje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar.
0: Edoch.
1: Onderdeel daarvan.
0: Is dat ik op tijd moet zijn. Nou, dat ben ik.
1: Ja, nee, dat is wel goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar nee, dat ik ook een leuk radiofeuilleton had bedacht.
0: Oh.
1: Waarbij ik jou op een leuke manier welkom zou heten.
0: Oh, dan moet ik even naar buiten. Moet ik nog naar buiten? Zal ik nog even...
1: Ja.
0: Iets? Nee, ik ga even naar buiten. Dan ga ik even wat... Dan ben ik weg. Doei!
1: Wil je dan gelijk even koffie meenemen?
0: Jazeker!
1: Twee graag.
0: Ja.
1: Sympathie. En dan ga ik eerst even de cranberries draaien. En daarna ga ik dat ding doen wat ik moest doen.
0: Doei!
1: Ja, dag! Nou, ik denk is die 5 voor 8 of 5 over 8 binnen. Gewoon 7:15. Lekker hoor!

0: geconfronteerd werd.
1: Ja. Ja, maar misschien gewoon puur de introductie laat ik nu wel horen, maar moet je er nog niet op ingaan?
0: Nee.
1: Is het oké? Okay?
0: Ja.
1: Want het is namelijk een heel gekke ook deze week.
0: Oké.
1: Okay. Niemand dit snapt, maar het gaat om...
2: Het kinkdilemma.
1: We hebben al een paar weken lang... ineens verscheen dat hier op kantoor bij Kink. Hangt er een briefje. Zou je liever dit of zou je liever dat? En dan kun je dan kiezen. En dat zijn de meest van die hele gekke dilemma's. Dilemma's. Die je nooit in het echte leven zou maken, weet je. Er was de laatste eentje. Zou je liever met 1 kangoeroe vechten of 21 eekhoorns?
0: Moet ik daar antwoord op?
1: Nee, bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Want ja, die geldt niet voor nu namelijk.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat ik 1 kangoeroe. Dat is overzichtelijker. Want die krengen, jongen, die eekhoorns...
1: Die zijn sterk. Ja. Dus, terwijl als je...
0: Maar 21 eekhoorns.
1: 21.
0: Ja, dat zijn er best veel. Als er nou 1 in je oorlel gaat hangen en de andere in je neusvleugel... doe maar even.
1: Ja, het is pijnlijk, maar die kun je alsnog wel stuk voor stuk uitschakelen, denk ik. Terwijl 1 kangoeroe, die... Maar goed. He, dus, oké. Okay. Dat is een beetje het idee van die dilemma's. Dat is een initiatief van Tessa. Zij zit bij onze online afdeling. En het levert altijd heel leuke, compleet onzinnige discussies op de werkvloer. En die dingen worden dan donderdagmiddag opgehangen. Ik weet niet, dat is een ding. En dan ben jij net weg.
0: Dan ben ik net weg, ja.
1: Dus jij doet nooit mee aan die discussies. Maar... ik heb hier wat er sinds gisteren hangt.
0: Ja.
1: En ik wil dus nog niet jou mee... Het idee is namelijk dat ik dan het kinkdilemma van die week op de radio gooi. En dat mensen dan kunnen een beetje inschatten. Wat zou Erik doen?
0: Oh.
1: Gewoon puur op basis van wat ze denken hoe jij in elkaar zit.
0: Oh, rot.
1: Het dilemma van deze week.
0: Komt er maar.
1: Nogmaals, het slaat echt helemaal nergens op. Zou u liever een mens zijn zo klein als een mier... of een mier zo groot als een mens? Daar was al eerst al heel veel discussie. Ik heb hem niet ingevuld, omdat ik zei... ik vind dit zo onzinnig, want... Natuurlijk wil ik niet zo klein zijn als een mier, want 1 keer een schoen en klaar. En een mier zo groot als een mens, je bent dan zo hideous, je bent zo afzichtelijk... dat je gelijk wordt neergeschoten door het leger. Ah, what the fuck is dat? Bam! Kill him with fire!
0: Je wordt ingelijfd.
1: Dat denk... Nee. Al... Denk jij serieus dat Defensie zeggen...
0: We zijn nu begonnen, hè?
1: Ja, maar je mag niet zeggen wat jij doet.
0: Oké, dus... maar luister. Als jij als...
1: Ja, nu ga je toch weer je argumenten geven. Maar dat mag toch niet.
0: Oké, dan wacht ik. Tot zo.
1: Ja, oké, prima. Maar wat denk jij dat Erik kiest? Wil die liever... Zou Erik kiezen voor een mens zo klein als een mier? Of een mier zo groot als een mens?
0: Ja. Hij kiest eerst voor koffie.
1: Ja, goed idee, ja.

0: en Sinking Feeling. 3 voor 8. Nog niks zeggen, Erik, maar ben je eruit voor jezelf?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zo klein als een mier of, een mier zo groot als een mens?
1: Ja.
0: Oké, nou. Wat kiest Erik? Van die super levensbepalende...
1: keuzes.
0: Ja, man.
1: Vooral als anderen je dat opleggen.
0: Nou. Hoor je zo meteen na achter. Net zoals Thin Lizzy, Skunk Nancy en deel 3 ook van The Never Ending Story. Kink.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Boeie.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.

0: In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Kortom en Veenstra. Kink. Kink.

0: Nou, als ik veel... Ik mag veel zeggen.
1: Je mag veel zeggen, ja.
0: Ja. Als ik veel Lennart hoor, dan word ik altijd een beetje melancholiek. Want hij heeft dus niet zout geworden.
1: Zie je dan een klein traantje in je linkerogen?
0: Ja. Vrijdag Corvée. Ik had een beetje schoolreisgevoel, Machiel.
1: Heb je broodjes gesmeerd?
0: Ja, en ik was voor de wekker wakker.
1: Echt waar, ja?
0: Ja, nee, maar serieus.
1: Wat lief.
0: Sterker nog, het was nog veel erger. Ik had gisteravond de wekker gezet. Ik denk, ik moet bij tijd, want ik moet niet te laat komen.
1: Nee, dat zou leuker zijn.
0: Ja, dus ik dacht, ik zet de wekker, want ik moet hier om 7:15 zijn. Dus zet ik de wekker om 7:15. Kan ik even rustig douchen, koffie. Hè?
1: Ja.
0: Alleen, als ik dan s'avonds laat de wekker zet, zet ik hem op 7:45. Dus, maar blijkbaar weer, mijn interne klok werkt, want ik was om 6:38 wakker.
1: Lekker hoor.
0: Jazeker.
1: En daar is hij dan, Erik Kortom.
0: En Machiel Veenstra voor de allereerste editie van de Vrijdag Corvée ochtend.
1: Ja.
0: Corvée.
1: In de nieuwe programmering van Kink op Vrijdag tussen 3 en 6 zometeen het nieuwe duo Jim en Isabel. En wij doen de van huren samen de ochtend tussen 6 en 12. Tussen 6 en 8 doe ik hem solo, tussen 8 en 10. Lullen we samen in de ruimte. En tussen 10 en 12 galm jij hem weer af.
0: Ja, mag ik 2 uur doortrekken? In de hoogste versnelling.
1: Ik wil zeggen, dat doortrekken doe ik ook wel de laatste 2 uur. Dan ga ik even lekker zitten. Even de donderdagavond wegwerken. Even kijken, klopt het allemaal? Ja hoor, want het is namelijk 8:11.
0: Als een bus.
1: Dus dat klopt helemaal. Mooi. Klopt gelijk een bus. Zo, de zon komt hier echt hard naar binnen primen in ons kelderruimte.
0: Ja, maar ze wisten bij het nieuws net alweer te vertellen dat het zo meteen weer gaat regenen.
1: Ja, het staat een beetje in schil contrast met het weerbericht. Inderdaad. Vandaag begint wisselend bewolkt, zeggen ze. In het westen en noorden buien, soms onweer. Vanmiddag buien vooral in het zuidoosten. En op steeds meer plekken de zon. Maar die is nu al hier.
0: Die is hier. Is hier
1: wij zitten in ja, midden. Mid.
0: We zijn eigenlijk wel mid-mid.
1: We zijn mid-mid. Dus jongens, kom lekker naar mid-mid, want hier is het goed.
2: Kink-dilemma.
0: Het kink-dilemma.
1: Ja, zullen we deze nog eventjes wegwerken, deze onzin?
0: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk, kijk, de vrijdagochtend. Voor de mensen die altijd standaard op vrijdagavond naar ons luisteren, dan wist je een klein beetje wat je trouwens op. Nou is het natuurlijk ochtend, dus we zijn nog niet helemaal zo wakker als op de vrijdagavond. Hoewel Brian nu laat weten, ik ben al naar de ijskast gelopen voor een biertje. Dat wat vroeg, vriend. Maar goed.
1: Ja, er waren ook wel wat berichten die binnenkwamen van hey, dit was toch de no-nonsense ochtendshow.
0: Nou, nee, dat is helaas.
1: Kinkstart is dat. Maar ja, dit is van de vrijdagavond, vrijdag corvée geporteerd naar hier. En daar wilde het ook nog wel eens gewoon over dingen gaan dat je denkt van ja. Nou ja, je moet het er maar eens over gaan.
0: Zoals hebben. Bijvoorbeeld het kinkdilemma van vandaag.
1: Het dilemma van vandaag, gisteren opgehangen door onze collega Tessa op de kinkkantoorruimte, de redactieruimte. Zou je liever A, een mens zijn zo groot, dan wel klein, als een mier, of een mier zijn zo groot als een mens? Ik heb dus niet gestemd, ik heb me van stemming onthouden. Zullen we eerst kijken wat jij wil? Of zullen we eerst kijken wat...
0: Wat denkt de gezellige, vriendelijke luisteraar ik dan vind?
1: Ja, nou, Michiel.
3: Welkom Michiel.
1: Van Keulen. Die stuurt, Erik verkiest mens zijn boven insect zijn. Omdat je gewoon een heel mensenmens bent.
0: Oh, een mensenmens.
1: Kenny denkt, een mier zo groot als een mens. Want de mier hoeft niet zo groot te zijn, aangezien er ook kleine mensen bestaan.
0: Hé. Hey. Kijk. Ja nee. Yes. Maar dat is toch leuk. Zij denkt daarover verder.
1: Ja, dat is zeker waar. En Bart stuurt, zo groot als een mier. Want Erik houdt er wel van om er afzichtelijk uit te zien.
0: Zo.
1: Leen stuurt nog, hij kiest mier zo groot als een mens. Want lekker sterk.
0: Want lekker sterk. Nou, ik denk dat... ik denk dat ik inderdaad... niet heel lang. Laat ik dat even voorop stellen. Dus laten we zeggen een dag.
1: Oh, ja, je komt al gelijk met je eigen randvoorwaarden.
0: Ik kom even met een randvoorwaarde.
1: Oké, okay, ik wist niet dat het kon, maar goed.
0: Kijk, weet je, een mens zo groot als een mier. Je weet hoe kwetsbaar wij zijn, hè? Ik bedoel, wij fietsen op een fiets. En op het moment dat je tegen een stoeprand aanrijdt en je valt, leg je in het ziekenhuis, heb je alles gebroken. Ja. Ik weet niet of je wel eens op een mier bent gaan staan. Die overleeft dat.
1: Echt?
0: Zeker. En, tenminste, als je niet geheel gericht loopt te stampen.
1: Oké, maar gewoon per ongeluk op een mier staat.
0: Ja, een mier is razendsterk. Kan ook heel veel druk weerstaan. Een mens niet. Als je nou als mens zo klein wordt als een mier, dan ben je zo ongelooflijk kwetsbaar.
1: Dan ga je niet overleven.
0: Plus daarbij, de wereld wordt dan wel heel erg groot, ja. Zal ik maar zeggen. Ja. En die vind ik al zo angstaanjagend groot af en toe. En klein tegelijk. Dus ik kies voor het tweede. Want ik ben wel eens benieuwd, ik weet niet of je weet hoe sterk een mier is.
1: Ja, heel sterk.
0: Maar
1: ja.
0: Een mier kan geloof ik 5400 keer zijn eigen lichaamsgewicht optillen. Nou, dat wil ik wel eens een dagje proberen.
1: Ook als je er zo afzichtelijk uitziet als een mier.
0: Ja, dat maakt me niet uit.
1: Oké, prima.
2: Het kinkdilemma.
0: Ik ben alleen bang dat je meteen ingeluid wordt door Defensie.
1: Ja, dat ben ik wel zeker. Ik word gelijk uitgezet naar oorlogsnieuws.
0: En dat heb ik ooit geweigerd, dus ja.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat verbaast me helemaal niet.
0: Nee,
1: zo leren we eerlijk toch steeds meer een beetje kennen. Ja. En eigenlijk ook voor heel weinig verrassingen te staan.
0: Heel weinig.

0: Arctic Monkeys bij Kink in de vrijdagochtend Corvée. Een vraag van Remco.
1: Nou,
0: het vind ik wel mooi dat jij er nu 's ochtends bij bent, Erik. Want ik zou dit absoluut niet kunnen beantwoorden.
1: Niet?
0: Maar Remco zegt letterlijk, kan de grote muziekkenner Erik Kortom uitleggen waarom in Lost Boys, die je net hoorde van Phoebe Bridgers, iemand keihard 1, 2, 3, 4 roept om vervolgens met hetzelfde kabbelende muziekje door te gaan. Dat klopt toch niet?
1: Ja, nou, dat, tegenwoordig is het in de hiphop heel hip. Natuurlijk om gewoon 1, 2, 3, 4. Dat is altijd...
0: een Brabantse hiphopper ook.
1: Ja, sorry. Er is maar één echte hiphopper natuurlijk. Dat is Extint.
0: Ja!
1: Dus ja, hey, hallo.
0: De extra naar alles.
1: Spraakwater.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Je weet toch. Wat wou ik nou vertellen? Nee, hey, verdomme, het is hartstikke vroeg. Moet ik, oh ja, waarom Phoebe Bridgers... 1, 2, 3, 4. En dan doorneuzelt.
0: Ja.
1: Ja, dat is... dat is geen idee.
2: Kink, never ending story.
0: 6 uur lang tussen 6:12 en 12:00 ochtends. Vrijdag Corvée, vanaf nu op de vrijdag bij Kink. Met elk uur zo rond 10 voor half. De never ending story.
1: Ja.
0: Het idee is heel simpel. Ik begon vanochtend om 10:30 met The Chain van Fleetwood Mac. Want we leggen een ketting aan van liedjes. Dus de vraag was, wat vind jij dat logisch volgt op Fleetwood Mac? En denk daarbij echt heel breed. Niet alleen feitelijk een bandnaam waarvan de naam ook uit 2 woorden bestaat. Of
1: iets wat met een ketting te maken heeft.
0: Bijvoorbeeld.
1: Of met Lindsey Buckingham. Of met weet ik veel.
0: Whatever.
1: Maar voornamelijk heel persoonlijk. Dus wat doet het voor jou? Wat is jouw associatie erbij?
0: Nou, daar kwam uiteindelijk uit dankzij Noureddin Landslide van Smashing Pumpkins. Ook een Fleetwood Mac nummer, maar gecoverd door Smashing Pumpkins. En hij zei, ik leerde dit kennen 1 jaar of 30 geleden als B-kantje van Disarm. En kwam er pas veel later achter dat het een cover was van Fleetwood Mac. Ja. Dus het is deels feitelijk, deels persoonlijk. Vind ik mooi. En dan is de vraag, hoe ga je door op Landslide van Smashing Pumpkins? Puddle of Mud met Blurry kwam voorbij, want na een Landslide is er heel veel modder. Vond ik wel een heel mooie.
1: Leuk.
0: Andere goede covers, want het was een cover. Dus Feeling Good van Muse werd genoemd. Maar
1: ik zag er nog eentje trouwens. Ik zag een Foo Fighters binnenkomen, omdat deze band mijn leven absoluut in een... mijn leven absoluut veranderd heeft. En dat is ook een Landslide.
0: Mooi! Ja, heel mooi. Maar uiteindelijk wil ik toch eventjes toe naar Carlot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Carlot.
0: Want jouw reden om het nummer wat we nu zo gaan horen in de Neverending Story aan te dragen is super persoonlijk.
3: Ja, dat klopt.
0: Je was 10 jaar oud. Je weet niet beter. Vertel, waarom dit nummer? Nee. Hoe kom jij van Landslide van Smashing Pumpkins terecht bij? En ze zeggen niet wat het is, maar hoe kom je hierbij terecht?
3: Nou ja, ik was 10 jaar oud. Ik zat op musical les. En toen moesten we ook bepaalde termen spelen. En ik moest een heel irritant persoon spelen dat anderen aan het vetten was. Dat ik wel tickets had voor Soundgarden. Dus ik ging op zoek naar die muziek op de radio. En ik dacht heel lang dat de Smashing Pumpkin hetzelfde was als Soundgarden.
0: Ja.
1: Je dacht dat de Smashing Pumpkin hetzelfde was als Soundgarden?
3: Ja.
1: En waar kwam dat door?
0: Ja, hoe kwam het eigenlijk?
3: Op de radio die ik luisterde, liepen de nummers die erop stonden, de tekst, niet gelijk met de nummers.
0: Oh!
3: Ze kwamen vaak naast elkaar, maar dan zag ik het verkeerd.
0: Je hebt dan soms inderdaad in het display staan van je autoradio wat er is. En daar was gewoon niet goed in elkaar gesoldeerd bij het radiostation. Dat is eigenlijk het idee. Waardoor we dus voor jou van Smashing Pumpkins heel logisch uitkomen bij Soundgarden.
3: Ja, met Black Hole Sun.
0: Nou, bij deze in de Neverending Story. Soundgarden en Black Hole Sun. Dankjewel, Carlot.
3: Ja,

0: De bijdrage van Carlotta aan de Never Ending Story Black Hole Sun van Soundgarden. En dan nu dus aan jou.
1: Ja, aan jou de vraag. Als jij deze hebt gehoord, nou, de titel, de artiest, gewoon iets wat je hebt meegemaakt, weet ik veel, associeer verder. Welke plaats zou er wat jou betreft moeten volgen op deze?
0: Ja, dat zou dus kunnen zijn ook een band waar sound in zit qua naam.
1: Of waar Chris Cornell in zat.
0: Of een band met een overleden frontman.
1: Bijvoorbeeld.
0: Maar het kan ook helemaal persoonlijk zijn. Ja, Soundgarden, dat had ik altijd op mijn cassettebandje na nummer dit en dat. En als ik dit hoor ik nog steeds, whatever.
1: Er is een café in Amsterdam, dat heet Soundgarden en draait altijd hele goede muziek. Misschien draaien ze daar een liedje wat wij nog niet kennen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Kom maar door.
0: Nou, over Nabok en Beethovenberg. 50 minuten, de nieuwe toevoeging aan de Neverending Story. En die kan van jou zijn.
1: Nee? Klinkt goed.
0: Ja, vind je?
1: Zo, die kan van jou zijn.
0: Waarom ben je op zo'n Vlaams
1: gaan? Weet ik niet.
0: Wat zit je in de rare accent? Nee, ja, nou, zeg even op zo'n Fries dat zo meteen Bleachline Free in de Cure komt.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Half negen. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgelaaid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 18 zittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Die vallen vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. Hey.

0: is leuk, want ik kan hier in de studio ook het clipje zien. Mm-hmm. Die wordt achter jou gedraaid. En dan zie ik dat hij de hele tijd in een telefoon aan het praten is.
1: Oh ja.
0: Waarom weet ik niet. Maar het was wel Bleach 9-3 en underrated.
1: Daarvoor The Cure en Forrest. Kom al een leuke suggesties binnen. Echt, en het gaat super alle kanten tof. Op. Voor The Neverending Story als vervolg op Black Hole Sun. Hoor je zo rond 21:50 dus. Ook gewoon de Kink 90's break om 21:00.
0: Ja.
1: En het is gelijk een mooie gelegenheid om iets leuks te doen. Maar dat vertellen we zo meteen rond 9:00.
0: Mijn hemel. Yeah. Een gepakt programma.
1: Ja, het is het zeker. Het is ook zeker 21:15. Zijn naam is Erik.
0: Zijn naam is Michiel.
1: En dit is
2: oud nieuws, nieuw nieuws en alles wat nog besproken moet worden. Corvée's oud en nieuws.
1: We hadden zo bedacht, als we dan met de vrijdagochtend samen bij elkaar zitten, dat we allebei een nieuwtje meenemen waarvan we vinden dit is afgelopen week nog te onderbelicht geweest.
0: Ja.
1: En dat moet nog even zo op de valreep van het eind van de week behandeld worden op de radio.
0: Ja.
1: En ik zeg je heel eerlijk, Erik. Ja. We vertellen elkaar dus van tevoren niet wat we hebben bedacht.
0: Mm-hmm.
1: En ik maak me een klein beetje zorgen.
0: Want?
1: Ik ben bang dat jij zo meteen komt met iets fantastisch verrijkend voor de maatschappij.
0: Ah, nou.
1: Een mooi burgerinitiatief. Of dat je stil wil staan bij de ellende in Gaza, de staat van de moed.
0: Zou kunnen.
1: En dat ik dan zeg, Disney heeft een nieuwe achtbaan aangekondigd. Wat ik serieus heb overwogen om in te draaien. Want het is wel...
0: Als het zo is, dan is dat toch nieuws.
1: Nou ja, het is wel, deels is het wel waar. Het is Space Mountain en Disneyland Parijs krijgt een nieuw thema. Namelijk het oude thema waar fans enthousiast over zijn. Dus dat, maar, nee.
0: Dat, dat was niet wat je had uitgekozen.
1: Nee, ik heb het stiekem toch genoemd bij deze. Maar ik, het nieuws waar mij week toch een beetje mee bezig is geweest de hele week. En wat ik nog niet op de radio heb genoemd.
0: Mm-hmm.
1: Vertel ik na jouw nieuws van deze week.
0: Oh, moet ik dan beginnen?
1: Ja, wat is het nieuwtje van de afgelopen week wat jij absoluut nog eventjes wil behandelen op de radio?
0: Nou, ik weet niet of jij wel eens wandelt. Door. Ik weet ook niet of het probleem ook in Hilversum speelt. Maar in Amsterdam in ieder geval wel. Ik weet niet of je vuilnisbakken, openbare vuilnisbakken. Ik weet niet hoe daar hier in Hilversum mee omgegaan wordt, maar in Amsterdam...
1: Die geven we een eigen programma op RTL 5.
0: Oké. Nee, in Amsterdam... Al die vuilnisbakken zijn opengerukt. Die liggen, ja. Daar wordt enorm gezocht door mensen.
1: Statiegeld,
0: blikjes en flessen.
1: Volgens mij zie je het ook ver buiten Amsterdam, hoor.
0: Nee,
1: maar hier ook. Ik fiets laatst het dorp in, zoals het zo mooi heet. En bij het stoplicht zag ik, wat gebeurt daar nou, joh? En echt drie keer een andere persoon bij dezelfde bak die toch even kijkt van, liggen er daar nog blikjes in?
0: Nou weet ik niet of ze in Hilversum dan als volgt zijn dat ze die bak ook weer normaal dicht doen en denken, nou, daar zat niks in. In Amsterdam wordt het gewoon omgekeerd. Dus de hele straat en de hele stad ligt vol met opengerukte vuilniszakken. Dat is echt een fucking plaag. En ik ben niet ik wil hier niet een rooms aan de paus zijn, maar ik vind dat echt, ik vind dat zo smerig.
1: Ja.
0: En het vuil wordt dan een tijd lang niet opgehaald. Dus het zijn echt volle vuilniszakken die volledig opengerukt liggen. Voor dat statiegeld.
1: Ja.
0: Nou, daar was van tevoren niet echt goed over nagedacht. Dat op het moment dat je statiegeld invoert, dat er dus mensen zijn die daar hun geld mee gaan verdienen. Nou, dat is een heel ander verhaal.
1: Ja, oh, wat daar denk ik bij meespeelt. Kijk, als er nou heel makkelijk overal voor jou als jij een blikje drinken koopt.
0: Ja.
1: En er is op een makkelijke, snelle manier voor jou
0: statiegeld mee te krijgen.
1: Ja, maar dat is niet. Dus dan gooi je met een vuilnisbak van, ja, god, die 15 stinkcent.
0: Ja.
1: Maar daar zit de denkfout.
0: Maar wat schetst mijn verbazing van de week in het nieuws? Criminelen verdienen miljoenen aan blikjes zonder statiegeld. Dat meldde één vandaag. Het is namelijk zo, tientallen miljoenen illegaal geïmporteerde blikjes worden jaarlijks zonder statiegeld in Nederland verkocht. Die worden geïmporteerd via bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland. Komen hier de grens over. Die worden hier vervolgens bij grote webshops, maar ook bij online winkels die dat dan verkopen, die worden hier verkocht. Want het importeren van niet statiegeld blikjes is verboden. Maar de verkoop ervan niet. Dat is weer zo'n typisch gezellig Europees ding. Landelijk en Europees. Dus er worden gewoon tussen de 10 en de 25 miljoen blikjes per jaar verkocht waar geen statiegeld op zit. Dus die kun je wel wegbrengen naar de Albert Heijn. Naar
1: er gebeurt
0: ding,
1: niks.
0: Maar er gebeurt niks.
1: Dan krijgen we weer terug.
0: En waarom is dat nou? En hoe verdienen die criminelen daar hun geld mee? Een normaal blikje waar statiegeld op zit kost 60 cent. Laat me zeggen.
1: Oh.
0: En een blikje waar geen statiegeld op zit 37.
1: Dat verschil pakken zij.
0: Dat zijn leuke marges.
1: Ja.
0: Dus dit is weer typisch zo'n voorbeeld dat je denkt, ja, jongens, maar met als gevolg dat er dus heel veel niet-statiegeldblikjes worden weggepleurd in die vuilnisbakken, die vervolgens omver worden getrokken. Ook dus nog eens een keer voor niks! Omdat er gewoon geen statiegeld op zit. Nou, over een verneukt en niet werkend systeem gesproken. Ja, dat wou ik nou even kwijt.
1: Dennis, laten we het via de kink hebben. De regering heeft met het statiegeldbeleid een heel nieuwe zwerverseconomie gecreëerd.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dat is zeker wel waar, ja. Nou ja, mijn nieuws is veel persoonlijker. Ja. En ik kan niet in de schaduw staan van jou, maar ik wil het toch even met je delen. Ik heb het ook wel op mijn Instagram al gedeeld, maar nog niet op de radio over gehad. Maar ik heb...
0: Doen we dat straks of doen we dat nu?
1: Zeg het maar.
0: Zeg het maar. Nou, wat jij wilt.
1: Er mag er één nummer.
0: Ja, toch?
1: Ja, er mag er één nummer. Het heeft mij persoonlijk diep geraakt.
0: Oké.
1: Letterlijk.

0: is altijd hetzelfde.
1: Jongens.
0: Ik droom.
2: Temper Trap en Sweet Disposition. Nou, heel kort dan?
0: Ja, doe. Ja? Nee,
3: wel. Oud nieuws, nieuw nieuws en alles wat nog besproken moet worden. Corvée's Oud en Nieuws.
2: Allereerst het onbehandelde nieuwtje van een luisteraar, Jan Suurt. Ik vind het leuk dat Corvée in de ochtend is.
0: Kijk.
2: Bij deze behandeld.
0: Nou, graag gedaan.
2: U moet uitbehandeld.
0: Dat was het. Ja.
2: Mijn persoonlijke nieuws, want het is echt heel persoonlijk.
0: Ja.
2: Dit staat niet in de krant, en dat is maar goed ook. Want dan zou ik echt denken, we zijn niet goed bij ons hoofd. Weet je wat ik afgelopen vrijdag heb gedaan?
0: Vrijdag.
2: Afgelopen vrijdag.
0: Na je show of voor je show?
2: Nee, dat was absoluut na mijn show.
0: Ja. Nee.
2: Ik doe nu
0: je hebt een tatoeage laten zetten.
2: Linkerbouw omhoog. Ik heb mijn eerste tatoeage.
0: God kan leren wat een ordinaire...
2: zegt het wandelende kleurboek.
0: Hey, wat tof. Een plaat.
2: Het is een plaat waar een mannetje in zit alsof hij
0: in een hot tub zit. Geweldig!
2: De muziek laat me relaxen. Muziek geeft me rust. Music is my happy place. En hij zit, voor een beetje beeld...
0: Op je bicep.
2: Een beetje aan de binnenkant van mijn linker bovenarm. Ja.
0: Mooi man.
2: Vind je het wat?
0: Jazeker!
2: Ja.
0: Waar heb je dat laten doen?
2: Bij een zwerver achter een Albert Heijn.
0: Met een blikje in zijn neus.
2: Nee, bij een tattoo-dude in Hilversum. En ik ben er heel blij mee.
0: Tof.
2: En ik zit de hele week naar mijn eigen bovenarm te kijken.
0: Ja, dat krijg je. Ja. Ik kijk overal naar hem. Ik zit helemaal vol.
2: Je blijft niet uitgekeken. Dus dat was mijn ding eigenlijk.
0: Geweldig.
2: Oh, ja.
0: Had ik niet meteen van je verwacht.
2: En Front NCC is terug deze week.
0: Ja, met dit.

0: vet nummer, stuurt René. Heerlijk, volgende week KikXL, voorspelt Frank. Nou, dat hoor je maandag 7:15.
1: Wat denk je?
0: Ik sluit niks uit. En wat een heerlijke plaat, die nieuwe van Fontaine zit. Die komt ook van Tom binnen. Marianne, zo heet die.
2: Nou ja, wat leuk. Dit is, ik kijk nu weer trots naar mijn linkerboven.
1: Ik wou het zeggen, dit is weer een reden om eens een keer op een andere manier naar jezelf te kijken.
0: Ja.
1: Ik vind toch wel, jongen, zo hebben je ouders je toch niet gemaakt. Het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, mijn ouders weten nog niet. Mijn moeder die...
1: Oh, nee.
0: Heb je dat al verteld?
1: Nee.
0: Toen jij in Flikker Maastricht kwam.
1: Ja.
0: Mijn ouders kijken al jarenlang Flikker Maastricht.
1: Oh,
0: op een gegeven moment, ik ging naar mijn ouders toe. En god, en wat leuk. Jouw vriend in Flikker. Prachtig, hartstikke leuk. Wat een leuke man, lijkt me dat. Maar ja. En ze schudt nee en ze gebaart zo naar haar armen met haar hand. Ja, god, die tatoeage, nee, dat kon toch zo jammer.
1: Ga je dit weekend die kant op? Of?
0: Nee, ik ga lekker naar Lowlands, bekijken het maar. Vrijdagcafé gaat nog vrolijk even door met wel, als te doen gebruikelijk, zometeen om 9:00, 3 tracks achter elkaar uit de jaren 90, de Kink 90s break. Nou, kom jij altijd met een kritische omschrijving?
1: Ja.
0: Wil je dat nu alsnog ter plekke doen? Of zeg van, draai maar gewoon. Want,
1: nee,
0: het is ook wel een moment namelijk om zo meteen iets aan te kondigen over de 90s.
1: Oké, okay. Ik ga wat bedenken.
0: Je gaat het bedenken?
1: Ja, ik ga wat bedenken. Dus we gaan even nieuws, toch? Zo,
0: ja.
1: Dan heb ik een eentje klaar.
0: Oké.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel. Over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Het weer van weer online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien.

0: Ja, Nighty Drake.
1: Elke dag om 9 uur. En dus ook tijdens de nieuwe vrijdagochtend, waar je 6 uur lang Vrijdag Café voor je kiezen krijgt. De King Nighty Break, 3 tracks uit de jaren 90. En jij hebt weer zo'n bezopen zinnetje verzonnen?
0: Ja, het slaat weer helemaal nergens op. Maar het is eclectisch en spannend.
1: Okay, hey! wat we dus nu gaan doen, normaal gesproken... Van normaal gesproken zeg ik iets voor 9 welke zin je verzonnen hebt. Kunnen mensen gokken. Maar nu doen we het en kun je tijdens het luisteren een beetje gokken of je het goed hebt.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Ja. Komt-ie, hè? Hey, jaloezie. Haal die hand uit mijn zak en geniet van deze pure ochtend.
1: Ik denk dat ik ze alle drie wel weet.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik denk niet dat ik ze heel moeilijk.
0: Ik bedoel, komt natuurlijk ook nog. Kan het spannender maken, maar goed. Hey, jaloezie, haal die hand uit mijn zak en geniet van deze pure ochtend. Dat zijn de drie platen. Gaat over deze.
1: Gelijk na de King Nighty Break, dus na deze drie tracks, leuk nieuws over de jaren 90.
0: Zeker.
1: Woe! En
0: ze komen terug!
1: Is wel waar.
0: Voor deels.
1: Is wel waar. Dus, vertel je zo. Eerst.

0: bananes. Voor wie zingen nog altijd...
1: Een bananes.
0: Een vochtheid banis.
1: Oh, sorry.
0: Bananes.
1: Ja, dat weet ik veel.
0: Bananes.
1: Bananes.
0: Nee, ja.
2: Kink, vrijdag Corvée. Kink.
0: De Kink 90's Break, met achtereenvolgens dus, want de zin was nog één keer, Erik.
1: Oh, ja, de zin was, hey jaloezie, haal die hand uit mijn zak en geniet van deze pure ochtend.
0: Nou, de pure ochtend was Pure Morning van Placebo. De hey jaloezie, natuurlijk Jim Blossoms, hey jealousy en haal je hand uit mijn zak, hand in my pocket, Alanis Morissette. En ik zei al, iets leuks om de jaren 90.
1: Ja, vertel.
0: We hebben bij Kink een redelijk overzichtelijk zomerschema. Wij zijn best autistisch daarin. Als in elk jaar, als de eerste regio aan de zomervakantie begint, hebben wij de Kink Album Top 1000.
1: Ja.
0: Die duurt 2 weken, met als gevolg dat als de Album Top 1000 voorbij is, heel Nederland aan de zomervakantie begonnen is.
1: Ja.
0: Dan hebben we, en dat deden we dit jaar dan voor eerst, 4 weken lang zomerprogrammering.
1: Ja.
0: Maar wat we ook altijd doen, als alle regio's weer begonnen zijn, en de eerste regio Noord heeft net de eerste week achter de rug, maar als ze alle 3 weer begonnen zijn, dan doen we een beetje ons eigen back-to-school gevoel, de Kink 90's Top 500.
1: Ongelooflijk. Dat zit gewoon, overal zit een gedachte achter, behalve achter dit programma.
0: Wij zijn de vreemde eend in de bijt.
1: Echt ongelooflijk.
0: Dat betekent dat op maandag 31 augustus dit jaar de Kink 90's Top 500 begint en dat bij deze officieel de stembussen zijn geopend.
1: Kijk.
0: Wat vind je het allerbeste liedje uit de jaren 90, Erik?
1: Het allerbeste liedje?
0: Allerbeste liedje.
1: Ah, dat moet je toch niet aan mij vragen? Ja,
0: heb ik toch zojuist gedaan, hè?
1: Ja, dat weet ik. Maar dan moet ik daar weer over nagedenken en dan lig ik weer het hele weekend wakker. Ik weet het niet. Nee, ik weet het
0: dan
1: echt niet.
0: Doe je maar een keer je best.
1: Ja, maar dan kan ik niet nu ophoesten. Nee, echt niet.
0: Oké, ja, nou, mijn allerbeste liedje alle tijden is nog altijd Distant Sun van Crowded House. Dat komt uit de 90's. Ik weet niet of ik hem in een kinklijst hoog zou zetten. Dus dan neig ik toch naar misschien een El Scorcho van Weezer. Of, ja, hallo, Everlong van Foo Fighters. Want dat is wel een onverwoestbare klassieker.
1: Ja.
0: Maar die staan wel alle 3 sowieso geheid in mijn stemlijstje. Wat je dus vanaf nu kunt invullen op kink.nl.
2: Kink Never Ending Story. Never Ending Story.
0: Nieuw op de vrijdagochtend, de Kink Never Ending Story.
1: Ja, een soort kettingplaat, kettingreactieplaat, een soort estafette achter elkaar. Wij draaien, Michiel begint om 6 uur, iets na 6, met een plaat. En daar mag je vrij op door associëren. Dus iets wat je raakt in de titel. Misschien is het heel letterlijk, omdat de zanger van de desbetreffende band ook in een andere band heeft gezeten. Maar ga voornamelijk bij je persoonlijk te raden wat het met je doet of wat er met je gebeurd is. Nou, in het geval van Dean.
0: Nou, of niet? We begonnen met The Chain, Fleetwood Mac.
1: Oh, ja.
0: Daar gingen we op door met Black Hole Sun.
1: Landslide
0: van Smashing Pumpkins. Ja. Want ook een Fleetwood Mac nummer. En Noureddin die hem aanvroeg, die kwam er pas jaren later, nadat hij dat nummer van de Smashing Pumpkins leerde kennen,
1: dat het van Fleetwood Mac was.
0: Daar volgde Black Hole Sun op van Soundgarden. Want
1: Carlotte dacht dat Smashing Pumpkins Soundgarden was. Ja. Of dat Soundgarden een liedje was van Smashing Pumpkins.
0: Omdat ze als 10-jarige de RDS van de radio een beetje verkeerd
1: las.
0: Die RDS klopte gewoon niet. Dus vervolgens was de vraag, wat volgt er op Soundgarden Black Hole Sun? En helaas kunnen we Dean niet te pakken krijgen, maar Dean heeft een fantastisch bericht gestuurd.
1: Bizar.
0: Wil jij hem erbij pakken of zal ik?
1: Ja, doe jij hem even, want ik kan hem even niet zo gaan vinden.
0: Nou, het overarching geluid is dit. Nee, wacht. Nee. Die.
1: Oh, die eerste kan ook.
0: Ja, Dean stuurde namelijk... een Black Hole Sun is unbelievable.
1: Ja.
0: He, dat is een zo ongelooflijk natuurverschijnsel. En op de plaat die ik dan navraag, Unbelievable van IMF, deed ik als tiener een salto en werd 2 dagen later wakker in het ziekenhuis met een schedelfractuur.
1: God. Auw. Unbelievable van IMF. Even over schedel trouwens gesproken. Want een schedelfractuur klinkt altijd als iets waar je heel erg je best voor hoeft te doen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. De gemiddelde dikte van een schedel... Ja, gemiddelde dikte van een schedel bij vrouwen is die gemiddeld 7,1 millimeter dik.
0: Ja,
1: ja, bij mannen
0: millimeter.
1: Ja, is een millimeter. Bij mannen 6,5 millimeter.
0: Serieus? Nog geen centimeter? Nog net meer dan een halve centimeter?
1: Precies. Dus, en daarbij is dus een mannenschedel dus dunner over het algemeen dan een vrouwenschedel. En dat breekt best wel snel. Het enige, de sterkste plek is bij de vrouwen het frontale deel. Dus aan de voorkant dat is significant dikker. Op je slapen is het het dunst. Dus je moet niet met je slapen ergens tegenaan vallen. Of zoals Dean heeft gedaan, gezellige salto maken op... IMF's Unbelievable.
0: Dan wilde ik zeggen, maar ik kan ook zeggen... Oh!

0: Wat dan dus weer de poorten opent voor volgend uur?
1: Ja, Unbelievable IMF. Ik zou zeggen, associeer je gek. Laat weten wat het bij jou oproept. Of dat je misschien een mooi verhaal hebt op basis van het verhaal van deze plaat. Of wat het, weet ik veel. Uit welk jaar is dit?
0: Dit was 1990 aan mijn hoofd. Ja, het kan puur feitelijk. Een band waarvan ook de naam een afkorting is. Maar het kan ook inderdaad een persoonlijk verhaal zijn van, oh, op IMF heb ik ooit mijn allereerste pakje chok leeg gedronken.
1: Bijvoorbeeld.
0: En daarna boerde ik het Wilhelmus.
1: Of iets wat anderszins ongelooflijk is.
0: Jouw suggestie, laat me weten nu

0: zit jij naar te kijken?
1: Ik vind het zo leuk hoe deze... Zeg gewoon eigenlijk een lekker off-tune, maar toch ook fijn.
0: If Buts and Maybes, nieuwe muziek in Nederland van Cloud Servers. Yes. Even kijken, 9:30. Dan is er geen nieuws meer om 9:30. Dus lekker snel veel meer muziek op de vrijdagochtend. Pew, pew.
1: Pew?
0: Pew.
1: Geen nieuws meer om 9:30.
0: Pew. Nee, dat houdt om 9:30 op.
1: Ja.
0: Pew.
1: Ja.
0: Tenminste, wel om, op het hele uur, maar pew. Ja. Onder die nieuwe muziek is er meteen onder andere de nieuwe Cage the Elephant.
1: Ja.
0: Nirvana hoor je ook.
1: Ja. Waar overigens nu al als een malle opgestemd wordt voor de King 90's.
0: Ja, joh.
1: Top 500.
0: Ja, stemmen voor de King 90's top 500 kan nu via King.nl. En de Nirvana gaat hartstikke lekker. Nou, onder andere In Bloom, dus die hoor je zo meteen. En misschien wel het beste liedje ooit gemaakt, maar misschien ook niet.
1: Ja.
2: King. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora

0: hr.nl/business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Jij zei straks misschien wel het beste liedje ooit gemaakt. The greatest song in the world. No.
1: Maar hij zingt
0: met een
1: ook
0: fantastisch
1: zelf
0: eindakkoord.
1: Aan. This is not the greatest song in the world. Nee. It's a tribute.
0: Ja, en er zijn heel veel tributes natuurlijk, hè. Ik bedoel, eigenlijk, als je het op de caper beschouwt, alles is al een keertje gedaan. Iedere combinatie van letters. Iedere combinatie van noten is in het leven. Volgens mij, ik heb een keer een onderzoek gelezen waar muziekwetenschappers die hadden onderzocht dat vanaf het ontstaan en van de muzieknotatie, dus dat het allemaal genoteerd is, dat is volgens mij in 1200 nog iets geweest, was in 1789 waren alle combinaties al een keer gedaan.
1: 1709, oh, dat vind ik wel heel gunstig. Want dat betekent dus dat in 1782 alles nog origineel was.
0: Ja.
1: Heb je toevallig meegekregen waar ik me deze week met liefde over heb verbaasd?
0: Nee.
1: Nou? Nee?
0: Ja, vertel.
1: dat Wolfgang. Gewoon gaan weer. Ik vind het zo.
0: Mozart.
1: Ja, Mozart. Ja, ja, ja. Mozart heeft prachtig serieuze stukken geschreven. Maar ook in 1782. Lek mich im Arsch.
0: Ja.
1: Lik me reet.
0: Am.
1: Of eigenlijk nog lik me in de reet.
0: Am.
1: Am Arsch?
0: Lek mich am Arsch.
1: In mijn arsch.
0: Oh.
1: Nee, lik me in de reet.
0: Maar de uitdrukking is lek mich am Arsch.
1: Ja, maar hij wilde er echt in.
0: Ja.
1: Gewoon vol die tong.
0: Ja, maar Wolfgang was natuurlijk een beetje een boefje.
1: Nou, dat wou ik zeggen,
0: dat heeft hij geschreven toen hij 4,5 was. Ja. En een talent.
1: Ongekend.
0: Ongekend.
1: Maar goed, in 1789 was alles al gedaan. Maar dit was dus echt super origineel in 1682.
0: Wauw.
1: Wat een fijn idee, zeg. Hey. Ja, we zijn er als de kippen bij Kink.

0: dit had ik dus bijna willen inbrengen als mijn oud nieuws.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat Hyperspace Mountain en Disneyland Parijs dan over 2 jaar weer Space Mountain heet. En niet ja, Hyperspace. Ja.
1: Nou, even niet om het even te halen, maar ik vind de sound van dit bandje vind ik echt zo prettig. Niks, niet echt nieuws onder de zon, maar het klopt als een bus.
0: Ja, toch?
1: En de bandnaam ook. Honey, I'm home! Ja,
0: dan moet ik altijd denken aan Fred Flintstone, ik weet niet waarom. Honey, ja. I'm home!
1: Ja, dat was ook.
0: Oh, dat toch, ja. Nieuwe muziek bij Kink, Honey Moment, Hyperspace Mountain. Dit is iets minder nieuw, maar zoals we dan zo mooi zeggen...
1: Niet minder lekker.
0: Niet te versmaden. Ja. Linkin Park!

0: Ik moet tegenwoordig, als ik aan de oude Linkin Park denk, moet ik ook altijd aan Ben Houdijk denken. Op de een of andere.
1: Ja, nee, dat is heel gek. Ben is popfotograaf en maakte onder andere die waanzinnig mooie foto van Chester Bennington. Bij de laatste AFA-show.
0: Ja. En is sindsdien de vaste huisfotograaf van Linkin Park. Maar het grappige is, hij is niet de enige. We hebben natuurlijk ook nog HP.
1: Dat is vaste huisfotograaf van Muse.
0: Muse en Stereophonics.
1: Ook nog.
0: Dus, en we hebben natuurlijk Corbijn gehad, die de vaste huisfotograaf van U2 was onder andere.
1: Ja.
0: Dus Nederlandse fotografen en popmuziek, dat zijn
1: dat gaat best lekker.
0: En we hebben er nog een paar in het verleden gehad, die echt super mooie foto's maakten van grote artiesten. Dus een popfotografie in Nederland is één ding eigenlijk.
1: Had je over het nieuwe Linkin Park dan gesproken met Emily Armstrong als frontvrouw? Dat ging sinds gisteravond is helemaal los op mijn Insta. Ze waren headliner op het Download Festival. En niet Emily, maar die dude.
0: Van
1: ook van Fort Minor. God.
0: De dude van Fort Minor.
1: Ja, nee, maar dat was zijn side project. Die andere van Linkin Park.
0: Ja, dingetje.
1: Hij.
0: Ja.
1: Die zegt, sorry Emily, ik wil je niet embarrassen, maar even. Maar dit is de allereerste vrouwelijke frontvrouw als headliner op Download. Dus doet hij een oproep voor female pit only. Eigenlijk wat Sophie Strade met alle witte mannen erachter.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, maar dan ook hiervoor alleen vrouwen in de pit. En je ziet haar eerst een beetje ongemak, maar dan ook fucking trots zijn dat ze dat moment beleeft. De allereerste vrouwelijke headliner, vrouwelijke frontvrouw op het Download Festival.
0: Wauw. Shinoda.
1: Mike Shinoda, dank u.
0: Ja, het moest van ver komen.
1: Ja, maar daar was hij dan. Zo meteen nog meer vrijdag café, want nu ga jij vrolijk door.
0: Ja. Ik ga vrolijk door. Ik ga maar achter de wheels of steel.
1: Ja, dat is lachen. Oké, klein kijkje achter de schermen. Normaal gesproken in je programma tussen 9 en 12 drukt iemand voor jou de knopjes in.
0: Ja, want dat kan ik niet. Dus maar dat wordt lachen zo. Ja,
1: jij zei, als we beginnen aan iets nieuws, een nieuw hoofdstuk, vrijdag café of vrijdagochtend, ga ik zelf de knopjes indrukken. Dus zometeen na 10, als het ergens fout gaat, stuur even een lach-emoji.
0: Bijvoorbeeld. Of als het stil wordt, zing zelf een liedje.
1: Ja, nou, en daarom gesproken, we zoeken nog een goede opvolger in The Neverending Story. Een liedje dat op welke manier dan ook volgens jou goed aansluit op IMF Unbelievable. Dat kan dus zijn een liedje dat ook ongelooflijk is of juist geloofwaardig. Of een band waarvan de naam ook een afkorting is.
0: Of een plek waar je dit liedje hebt gehoord waarvan je denkt, oh, maar daar was dit en dat aan de hand en dat past dat liedje bij. Weet ik veel, je was op vakantie in Griekenland, dus wil je graag Demis Roussos horen.
1: Dan kun je de boom in, maar dat idee een beetje.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, stuur maar door met de Kink app.
2: Kink. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: 10:00. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laaide die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het Vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt. En de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122. Het weer van Weer Online. Naar het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Linda McCartney voor de gelijknamige Bondfilm 1972, Live and Let Die.
1: Kink, vrijdag corvée.
2: Kink.
0: Ik heb een knopje ingedrukt, Michiel.
3: Ik wilde zeggen, ik zit erbij in de kijker, maar ik hoorde mezelf vervolgens niet.
0: Dus... Nee, ja, dat is mooi. Ja, ik moest wel even je schuifje openzetten. We gaan gewoon door waar we gebleven waren, hoor. Alleen hebben Michiel en ik even van... Oh ja, ik kreeg straks de vraag, waarom noem ik jou Michiel?
3: Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Waarom is het eigenlijk?
0: Weet ik ook niet.
3: Oké, prima, opgelost.
0: Nee, maar echt, ik weet het echt oprecht niet. Volgens mij noem ik je al 10 jaar zo.
3: Ja, minstens.
0: Maar waarom weet ik niet. Dus dat is bij deze ook opgelost. Nee, ik heb echt werkelijk, ik heb geen idee. Dus, Michiel, die zit er nog wel. Om mij een beetje in de smiezen te houden of ik niet allerlei verkeerde knoppen indruk. Maar volgens nog gaat het best aardig.
3: Ik hoor nog niks gek. Weet je ook hoe het volgende liedje instart of zegt van dat wordt lastig?
0: Nee, laat ik eens even proberen. Volgens mij is dat gewoon Kyo en That's Me uit Kink XL. Ja? Eens even doen, even kijken of het lukt. Hoppa!
3: Ongekend, hè?
0: Het is ook niet zo heel ingewikkeld, hè? Van je af is harder.
3: Zegt
0: en de knopje zegt doe maar en van je af is harder. Nou ja, mooi. Een lekkere plaat dit.
3: Ja, toch.
0: Kyo!

0: lief gezegd. Ja, toch? Welcome to my life. Dat wil zeggen dat je een tijdje moet blijven. Welcome to my life. Simple plan and welcome to my life.
1: Vrijdag Corvée.
0: Ja, want dan luister je naar, het is vrijdag Corvée. Ik krijg een hele leuke vraag binnen. Mag dat even tussendoor, Michiel?
2: Ja,
0: een
2: leuk uitje.
0: Oké, Betty vraagt namelijk... Hey Erik, die opmerking van Michiel over iemand die voor jou de knopjes bedient. Hoe doe je dat in Kenia?
2: Ja, want we vertelden net dat normaal gesproken doet iemand voor jou de knopjes... maar omdat het de nieuwe vrijdagochtend is, wil jij heel graag dat nu zelf. En dat doe je, ik zit zelf achter de knoppen.
0: Ik heb dat natuurlijk jarenlang gedaan. En ik
2: ga je nu filmen en op mijn Insta zetten als bewijs.
0: Oké, nou, ik heb dat natuurlijk jarenlang gedaan, maar met een ander systeem. De computers zijn beter geworden en ik ben ouder geworden. Dus het is allemaal buitengewoon ingewikkeld. Maar ik heb het natuurlijk gewoon jarenlang gedaan. Alleen in Kenia is dat wat lastig. Dus wat ik daar doe, ik praat daar en dan heb ik een beeldverbinding met degene die hier dan achter het knopje zit. Soms is dat Michiel, soms is dat iemand anders. En als ik dan denk, nou ben ik uitgeluld, doe ik zo. Maak ik dus zo'n beweging en dan start, ja zo. En dan start diegene dan de knopjes in. Dus, nou, dat gezegd hebbende, hebben wij ook nog iets moois. En dat is namelijk de, dat is dit. Het is een nieuw item, let op.
1: Kink, never ending story.
0: Ja. Michiel, vanmorgen heel vroeg begonnen met het draaien van een plaat. En op die plaat zijn we verder gaan bouwen, associatief. Dus het kon niet zijn waar een bepaald gevoel wat je erbij hebt, wat je erbij hebt meegemaakt. Het kan in de naam zitten, het kan de zanger zijn, kan van alles wezen. En we hebben als laatste gedraaid IMF, Unbelievable.
2: Ja, en er komen heel veel leuke reacties op binnen. Michael die bijvoorbeeld net stuurt, ja, net te laat, we hadden iets anders gekozen, Michael. Hij kreeg in 1990 verkering, dat was al Unbelievable.
0: Ja.
2: Samen met zijn meisje ging naar de Haarlem Basketball Week, daar werd IMF heeft ook gedraaid, dus komt hij uit bij Angel of Harlem van U2. Ja,
0: die is heel goed.
2: Ja. En ook Dean, die trouwens die IMF aandroeg een uur geleden, heeft zo ook een unbelievable verhaal. Hij was 19 en met een kameraad in New York in een mall, zo'n winkelcentrum.
0: Uh-huh.
2: Iedereen moest ineens vertrekken omdat er een videoclip werd opgenomen. Ze hebben nog geprobeerd zich te verstoppen en stiekem mee te doen. Dat draaide anders uit, ze werden bijna gearresteerd. Dat was de clip van You Get What You Give van de New Radicals.
0: Van New Radicals. Die Dean maakt wat mee, hè?
2: Die maakt wat mee, hè? Maar uiteindelijk, ja, helaas palde hem zijn telefoon niet op, maar we vonden het wel een goeie. Die zegt in aansluiting op Unbelievable van IMF... wat mij betreft al unbelievable is dat dit nummer, I Still Believe van The Call, 40 jaar oud is.
0: Dus 40.
2: En ongelooflijk als in hoe oud is het wel niet. En ook nog een keer Unbelievable naar I Still Believe.
0: Ik moest even nadenken hoe dat ook alweer klonk. Het is 40 jaar geleden.
2: Toen was jij ook oud.
0: Sorry, was ik 17.

0: is dit Paul Morley en Hi. Zometeen hier op Kink onder andere een verhaaltje over alle grote albums die op vandaag precies op deze datum zijn uitgekomen. Het zijn er nogal wat. Vertel ik je straks als we terugkijken in het verleden. En natuurlijk de plaat die moet volgen op... wat was dat ook alweer? De Call.
1: Ja, wanneer? Het is nieuw. De Never Ending Story, nieuw onderdeel. Elke uur sluiten we aan op wat we hebben net gedaan. Net was dus The Call en ja. I Still Believe. Dan zou je kunnen doen, Marco Borsato, want die draait regelmatig een Call-trui.
0: Ja, laten we die doen.
1: Nee, het moet wel Kink-muziek zijn. Ja, precies,
0: het moet er dus wel een beetje bij passen. Dus associeer vrijelijk op I Still Believe van The Call, waarvan de zanger overigens enorm klinkt als Brandon Flowers.
1: Nou, dan had je de Killers kunnen
0: doen. Dus maar een kleine tip. Dat is allemaal straks. App mij even via de Kink app wat jij graag zou willen horen in die Neverending Story.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: staalbodem. Yeah. Of met een zuurdesem staalbodem. New York Pizza.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

is om 17 jaar te zijn in deze wereld. Je hoorde Sam Fender en 17 Going Under. Daarvoor wil ik toch even noemen I Am The Resurrection van Stone Roses. Hoor je eigenlijk nooit op de radio. Waarom niet? Omdat die 700...

0: een platte carbedrijf gebeld. Hey, Flady Care. Can we rent a Flady Care? Nou, hebben ze gedaan. En vervolgens. De meeste van de betogers konden er gelukkig ook nog wel om lachen. En dan Paul McCartney wordt in 2014 uitgeroepen tot de rijkste bassist op aarde. Met een geschat vermogen van, let wel, 1,2 miljard euro. Dat was in 2014. Inmiddels met inflatiecorrectie en dergelijke. Nou ja, je tel maar uit. En het is een bijzondere dag in het verleden, want er kwamen heel veel bijzondere en goede albums uit in het verleden. Onder andere Be Here Now van Oasis kwam uit in 1997. Mooie plaat. Diesel and Dust van Midnight Oil in 1987 alweer. En Jane's Addiction kwam uit in 1990 met Ritual de Lo Habitual. Met onder andere deze.
1: De vrijdagochtendborrel bij King. Koffie, Kortom en Veenstra.

als de zon op deze manier ondergaat, heb ik daar geen probleem mee. Man, wat een lekkere plaat. Bee audience, dan has het. Zometeen hier op Kink gaan we verder met de Neverending Story. Dat wil zeggen dat jij mag bepalen welke plaat er logischerwijs moet volgen op I Still Believe van The Call. Want die draaiden we daar straks. En dat kan van alles zijn, hè. Associeer je wild, associeer je gek, maak iets op The Call. Iets over, weet ik veel, de zanger, wat het liedje met je doet. Als je het ergens een keer gehoord hebt in Frankrijk op vakantie, bedenk het maar. Laat het me weten via de Kink-app. Dat en onder andere ook nog, er werd al Chili Peppers. Wat draai je nog meer? Er werd al Chili Peppers. Ik heb hier een lijst, hè. Ik ben nu met allemaal knopjes tegelijkertijd bezig. Red Hot Chili Peppers draai ik, Nothing But Thieves en Incubus. Okay.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Erik Kortom. Kink. Kink.

0: Incubus hoorde je een Drive.
1: Kink, never ending story.
0: Het is de hoogste tijd. Sterker nog, we doen het vanaf 6 uur vanmorgen. Ieder uur een plaat die weer een andere plaat uitlokt. Oftewel, een plaat die bij jou iets losmaakt. Iets een persoonlijk verhaal. Kan zijn iets uit je verleden. Kan zijn op een plek waar je was. Een festival waar je was. Waar je deze plaat hoorde. Of deze band zag. Maar tegelijkertijd een andere band zag. Waar je helemaal dol verliefd op werd. Nou goed, het mag dus van alles zijn. We gingen vanaf Unbelievable van IMF naar I Still Believe van The Call. I Still Believe van The Call. En Johan die stuurt mij een appie. I Still Believe is ook door Tim Capello gedaan voor de film The Lost Boys. Dat zei jij, hè, Johan?
2: Ja, dat klopt, joh.
0: Nou, vertel eens even. The Lost Boys, fantastische film overigens. Met Kiefer Sutherland, als ik me niet vergis, hè?
2: Ja, klopt. Volgens mij ben ik nog ineens 30 jaar oud.
0: Ja, en behoorlijk oud. Maar een vampierenfilm, maar wel een van hele hoge kwaliteit.
2: Ja, hij was wel hartstikke lachend destijds. Ja. En vooral de muziek natuurlijk.
0: Nou, vertel. Wat stond er allemaal? Wat was er allemaal te horen?
2: Volgens mij zat NXS erin. Maar de leukste vond ik zelf toen op die soundtrack was People Are Strange. En die was van Echo and the Bunnymen.
0: Ja, de bizar. Want dit is namelijk niet een liedje van Echo and the Bunnymen natuurlijk.
2: Nee.
0: Nee, het is echt een heuse cover van The Doors.
2: Ja.
0: Wat vond je daar dan zo leuk aan?
2: Ik hoorde hem destijds en ik had wel het gevoel van, nee, wacht even, dit is niet van hun, maar dit is ook niet van, dat is niet het doors wat je hoort in die film. Dat was zeker in de Bunnymen en dan moet je destijds toch wel een tijdje voor zoeken, maar het klonk wel erg lekker toen, ja.
0: Mooi, dus I Still Believe van The Call stond ook op die soundtrack en deze dus ook. Mooi man, dankjewel Johan. We gaan luisteren naar Echo and the Bunnymen die de doors doen en People Are Strange.
1: Kink, never ending story.

Nou, die hadden wat mij betreft wel een hele plaat mogen maken. Echo the Bunnyman hoorde je, People Are Strange. En waarom draaide ik die als afsluiter van de Neverending Story van deze vrijdag om 6 uur? Even na 6 uur begonnen we, Michiel. Volgende week vrijdag om 6:50 mag je doorgaande associëren op deze. Op Echo the Bunnyman, People Are Strange. Dus als jij denkt, oh, daar past die plaat mooi bij of wat dan ook, stuur het nu alvast. Dat is mooi. Dit is de Gaslight Anthem en 45...

0: stukje controverse rond deze. Check it out, baby, check it out. Want dan kun je ook heel vies uitleggen. Hè. Caesars hoorde je, een beetje wat ooit Caesars Palace heette. Maar omdat dat ding in Las Vegas stond, mochten ze dat eigenlijk niet volhouden. Dan moesten ze zich Caesars noemen. Zometeen hier op Kink Alternative Rock Radio. Met onder andere een fantastische Kink Album Top 1000 Classic van Block Party.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: dan je misschien denkt dat hij dat plakje veenstrijd in slaap gevallen is. Welk? Dat ik de Bram van den Berg een betere drummer vind.
1: Dan Bono.
0: Dan Bono. Dat sowieso. Hey, het is vrijdag. Jij bent programmadirecteur van deze hut. Ja, dit is hartstikke leuk. We zijn natuurlijk vanmorgen begonnen. Jij bent gewoon begonnen om 6 uur. Omdat je zo heerlijk vindt om vroeg op te staan. Mm-hmm. En ik ben om 6 uur aangeschoven. Op 8 uur aangeschoven. Voor een 2 uurtjes samen. Je bent gelukkig gebleven. Omdat ik met knopjes aan het vogelen ben. Maar het gaat allemaal best wel aardig.
1: Ja,
0: maar de hele programmering voor de vrijdag ligt is een beetje op de schop gegaan. En straks om 3 uur het illustere nieuwe duo.
1: Jim Voorwald.
0: Jim Voorwald en Isabel. Brinkman. Jim en Isabel genaamd. Gisabel. Gisabel vond ik leuk. Niet leuk?
1: Ja.
0: Nee, gaan we niet doen. Okay.
1: We schrijven hem op.
0: We schrijven hem op. Dat is bij deze weer weggegooid. En zometeen hier op je radio na mij om 12 uur. Mick Hummel, die zit er helemaal klaar voor, toch?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hi. Hi.
0: Nou, ik kijk nog een beetje slaperig. Heb je uitgeslapen? Of?
2: Ik heb niet goed geslapen.
0: Je hebt niet goed geslapen?
2: Nee. Okay,
0: nou, vertel ons daar straks alles over.
2: Oh, ja.
0: Ja. Maar er zijn een aantal dingen ook hetzelfde gebleven. Onder andere dit.
3: Kink album top 1000 classic.
0: Ja hoor, gaan we gewoon doen. Want vandaag hebben we weer een album top 1000 classic uit de hoed getoverd. We hebben natuurlijk een fantastische mooie nieuwe album top 1000. Omdat we daar in de zomer een nieuwe van hebben gebakken. We hebben toch even in de hoge hoed rondgegaan. Eentje uitgevogeld. En dat is in dit geval Silent Alarm van Block Party uit 2005. Staat in de laatste editie van de Kink album top 1000 op nummer 214, is 73 plekken gedaald. Waarom weet ik niet, maar ik ga in ieder geval wat iets over de band vertellen en over de plaat. Dat is wel leuk. Hij heet Silent Alarm, dus Kelle Okereke, frontman van deze band, Block Party dus, gaf na een concert van Franz Ferdinand in 2003 een demootje mee. Dat kan soms enorm lonend zijn, een demootje meegeven. Die gaf hij mee aan Alex Capranos van Franz Ferdinand. En een Britse radio-dj waar Capranos mee stond te praten. Die dacht, weet je wat, geef ik ook. Die waren allebei bijzonder onder de indruk van She's Hearing Voices. Het spreekwoordelijke balletje ging vervolgens rollen en uiteindelijk ging de band studio in om het eerste album op te nemen. En dat was een absoluut succes. Het album werd opgenomen in Kopenhagen, in Denemarken dus, waar de band een maand lang verbleef. Kille Okereke vond het een hele lange, koude, intense maand, waar ik me zeker iets bij voor kan stellen. Vooral omdat de 4 Britten ook nog nooit zo lang van huis waren geweest en last hadden van heimwee. Doel met het album was om zoveel mogelijk mensen aan te spreken om geen, geen platte sound te leveren, maar iets met een beetje diepgang. Tenminste, naar eigen zeggen. Dat lijkt te zijn gelukt, aangezien Silent Alarm meer dan 1 miljoen keer over de toonbank is gegaan. En dan denk je, dat is een hele hoop. Nou is het VK natuurlijk ook heel groot en de plaat is ook de grens overgaan. Maar 1 miljoen voor een plaat is wel echt serieus veel. Vandaag was Kink Album Top 1000 Classic. Silent Alarm van Block Party, daarvan hoor je zo meteen Helicopter. Maar eerst Bankert.
3: Kink Album Top 1000.

0: Short-term Bankers hoorde je van Silent Alarm van Block Party. Dat was de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Maandag doe ik er weer eentje natuurlijk. En dan is het tijd voor Skunk Nancy's Post-Orgasmic Chill. Mick Hummel.
1: Hallo.
0: Hi. Spannend hè, dat je op dit tijdstip dan ook hier bent en aan radio. Ik zeg het even, maak het even spannend, want de baas zit erbij.
1: Die oh, spannend. Nou ja, weet je, ik wil de spanning niet meteen eraf halen. Maar
0: ik vind
1: er
0: geen rol aan.
1: Ik val heel erg vaak voor alles en iedereen in als ja, ik ziek ben op vakantie. Dus ik heb wel eens deze uren op vrijdag ook gedaan. Ja. Maar het is wel spannend dat het nu dan ook officieel mijn eigen programma is. Ja.
2: Geen grap, de beste man houdt een schema bij met alle tijdstippen waarop die ooit op Kink heeft gezeten. Welke tijdstip mis je nog?
1: De ochtenden, sowieso door de week en in het weekend vooral ook. Maar verder heb ik bijna alles wel gedaan.
0: En de ochtenden, daar valt een mouw aan te
2: Ik geloof dat we lekker op vakantie gaan.
0: Goedemiddag. Ik zou zeggen, break a leg. Ja, precies. Zometeen dus tussen 12 en 3.
1: Ja, 12 en 3 op vrijdag. Het zijn nu zwarte blokjes in dat schema.
0: Heel goed. Zwarte blokjes in dat schema. Met zometeen onder andere Weezer, The Automatic en David Bowie.

0: met een toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Kink.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het weer van weer online. Naar het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger.
16: Kink. Alternative Rock Radio.
18: Met David Bowie en ook de nieuwste Weezer zometeen naar Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Kink.

Caesar bij King samen met Wednesday. We Might As Well Be Strangers. En daarvoor ook David Bowie, Live on Mars. Berichtje van Jules in de King Cup. Live on Mars, beter dan dit wordt niet. Dankjewel. Mick Hummel. Graag gedaan. Hallo met Mick. Zoals bij Erik net al vermeld. Vanaf nu ook vast in de vrijdagprogrammering. Dus dat is voor mij dan beter dan dit wordt het niet. Om maar met Jules woorden te spreken. En over Weezer, deze We Might As Well Be Strangers, die hoor je al een tijdje bij Kink. Is ook Kink XL geweest, maar vandaag is ook dat album wat daar omheen zit uitgekomen. Officieel heet het Weezer, zoals al die albums van Weezer, maar laten we dit dan gewoon de Gold Album noemen. Dus moet je benieuwd zijn naar meer van dit werk? Dat is vanaf vandaag verkrijgbaar. En goed ook om alvast een beetje te repeteren voor Kink Presents Weezer. Ook aangekondigd voor 26 mei 2027 in AFAS Live. Vanaf nu dus tussen 12 en 3, hallo Mick op de vrijdagmiddag. Maar ook vooral heel veel goede muziek van bijvoorbeeld The Automatic zometeen. Ook The Haunted Youth en Fatboy Slim ga je horen. En dit is Fastball The Way. Director of Public Relations, Aura 299. Is available only at-

0: Capo Slim en Praise You bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je zo meteen muziek krijgt van Elephant en ook Kaiser Chiefs en de Kink Icons die nu een trailer online hebben gezet. 11 september komt er namelijk een documentaire over de reunie van vorig jaar van Oasis uit. Don't Look Back in Anger, zo heet hij. Die trailer van die documentaire, die check je in de Kink-app en op kink.nl. En muziek van Oasis hoor je zometeen.
1: Kink. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 25

0: Kaiser Chiefs en Ruby bij Kink. Zometeen muziek van Therapy en ook de Kink XL van Royal Blood komt eraan. Eerst even vooruitblikken naar morgenmiddag rond deze tijd.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elke zaterdagmiddag geniet ik namelijk van de Tattoo Tales van een van de medekinkers. Muzikale verhalen bij tatoeages die zij hebben. Dus als jij alvast jouw tattoo wil doorsturen via de Kink-app, dan is dat alvast welkom hoor. Een foto van die tattoo en het verhaal erbij. Het kan een logo van een band zijn of een songtekst of een ander soort tattoo die gelinkt kan worden aan de muziek die we draaien bij Kink. Vorige keer sprak ik met Floris. Die heeft het logo van Pinkpop op zijn been getatoeëerd. Hij houdt echt heel veel van het festival. Weet je wel, dat ronde logo met dat hoofd van het poppetje staat op zijn been getatoeëerd.
2: Ja, nou, ik denk sinds 2009 kom ik daar. Samen met vrienden. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik wil een nieuwe tattoo.
0: En heb je die dan ook daar op het Megaland-terrein laten zetten? Nee. Want ik weet dat daar ook tattoos zijn sinds een paar jaar.
2: Nee, dat soort dingen doe ik dan weer niet.
0: Nee. Als jij ook een mooie muzikale tattoo hebt waar je een verhaal bij wil vertellen, stuur dus een bericht via de Kink. Wie weet spreek ik je dan morgenmiddag voor Kink Tattoo Tales. Voor Floris was het dus Pinkpop Festival. Het logo van dat festival staat op zijn lichaam voor eeuwig. En de afgelopen editie was wat hem betreft het hoogtepunt Foo Fighters. Dit is Window.

Therapy. Diane bij Kink, waar deze week de Kink XL voor Royal Blood is. 10 over 10. Gisterochtend om 10 over 10. Toen kwam Pukkelpop opeens met een last minute aankondiging. Dat Royal Blood ook daar op het festival. Het stond helemaal nog niet op de line-up, maar dat werd gisteren opeens last minute bekendgemaakt. Dus vanmiddag zijn ze daar. Mocht je daar toch nog iets van willen volgen, ook al ben je zelf niet in België, check zeker de socials van Kink. @kink.nl op de stories, daar volg je ook Pukkelpop. En die Kink XL is dus deze 10 over 10 van Royal Blood. Kink.

0: Dit is Kink met Depeche Mode. Strange Love voor je. Het is wel echt regenachtig en ook een stuk koeler geworden en grijzer en zo. Maar om nou al bij Halloween te zitten is misschien ook wel heel overdreven. Zometeen wel Vampires en Wolves bij Kink. En ook muziek van Jimi Hendrix en Lifehouse komt eraan.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Voor mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten op buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
0: Met Jimi Hendrix en ook Lifehouse zometeen.

0: Kink, Alternative Rock Radio met Lifehouse en Hanging by a Moment. Vanochtend hebben ze weer opengegooid. De stembussen voor de Kink 90s Top 500. Niet komende week, maar de week daarna gaan we die lijst een week lang uitzenden. De allerbeste muziek ooit gemaakt in het tijdperk van de flippo's, de jojo's, de VHS-banden, de jaren 90. En stemmen kan dus sinds vanochtend. Dus als jij wil doorgeven wat jouw favoriete tracks uit de 90's zijn en daarmee invloed wil uitoefenen op hoe die Kink 90's Top 500 eruit gaat zien, moet je dat even doen komende week via kink.nl of in de Kink-app jouw favoriete 90's tracks doorgeven. Een liedje wat je bijvoorbeeld zou kunnen kiezen, toevoegen aan jouw stemlijstje, is Much Against Everyone's Advice van Soulwax, die je zo meteen gaat horen bij Kink. Die komt uit 1998, dus die mag. Maar je mag niet stemmen op het liedje wat je nu eerst gaat horen, want dat is dus uit dit jaar, 2025, en dat is niet de 90's. En dat is deze van Editors, The Rush.
1: Zo, dat was een beetje een wazige intro, maar chapeau voor de moeite.

0: Oké. Aerosmith. Ik voel me een klein beetje aangesproken. Ik bedoel, ik heb wel lang haar en ik draag ook wel nagellak, maar ook gewoon een snor. Maar ja, Dude Looks Like a Lady, Aerosmith hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Ik zei net dat je vanaf vandaag weer kan stemmen op de Kink 90s Top 500. Dat is ook zo. Maar wat ik stiekem nog een veel leuker muzikaal decennium vind, dat is net even wat later, de Zero's. En zometeen om 13:30, net als elke dag, elke doordeweekse dag, elke dag het weekend. Dus ook op vrijdag is het de Kink Zero's Break. Met daarin zometeen muziek van Rammstein, All American Rejects en ook Stereophonics.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
2: Heijn. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je voelt je

0: terug naar de tijd van de MP3-spelers. De tijd dat Gerrit gewoon op televisie waren. En dat skinny jeans nog helemaal fashion waren. De jaren nul, elke dag rond 1:30 bij Kink. De Kink Zero's Break. 3 tracks achter elkaar uit dat fijne muzikale decennium. En als je even een rustmomentje nodig hebt, dat heb je zometeen in de vorm van Stereophonics.
1: Pop-punk, pop-punk,
0: ja, daar zit ook een fijne dosis pop-punk in van All American Rejects. En we beginnen met Rammstein, Amerika.
2: Kink. Kink. Zero's Break.

Een van de mooiste liedjes van Stereophonics. En dat terwijl het niet eens een liedje van Stereophonics is. Het is een cover, hè? Handbags and Glad Rags in de Kink Zero's Break. Dirty Little Secret van All American Rejects hoorde je ook. En Amerika van Rammstein trapte deze editie van de Kink Zero's Break af. Hou je nou van deze fijne muziek uit de jaren nul? Dan heb ik goed nieuws, die draaien we wel vaker bij Kink. En hou je nou echt van zo'n blokje van drie achter elkaar? Dan heb ik nog beter nieuws, want de Kink Zero's Break die is er dus elke dag rond 1:30. Dus ook morgen, ook overmorgen, ook door de week, elke dag bij Isabel en in het weekend bij mij. De Kink Zero's Break, fijne tracks uit de jaren nul op Kink. Maar ook uit andere decennia, zoals bijvoorbeeld Nirvana zometeen, 21 Pilots en deze van Jack White, Dollar Bill.

gaan op de badkamer. Maar ik had het allemaal kunnen weten als ik de naam van dat hotel op de website in het Engels had uitgesproken. Dat hotel heette namelijk het Badhotel. Maar goed, dat bleek dus ook echt een bad hotel te zijn, ja. Had ik kunnen weten. Ik had mezelf kunnen waarschuwen. Dus bij deze een tip voor de volgende keer. En nu kwam ik er gewoon op deze manier achter. I found out the hard way, zou je kunnen zeggen. Dit is Enter Shikari.

0: hard way. Enter Shikari op Kink. En Find Out the Hard Way op de vernieuwde vrijdag. Maar de muziek van Kink die blijft gewoon hetzelfde. Die is bijvoorbeeld zometeen van Personal Trainer, The Gathering en ook Eddie Vedder. Hoi zo.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf

0: gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
3: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in het Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
5: Personal trainer en ook The Gathering krijg je zometeen in je mic na Eddie Vedder, Hard Sun.

The Gathering en Strange Machines bij Kink. Eddie stuurt een berichtje erover in de Kink-app. Altijd weer kippenvel. Ja, dat zullen er meer mensen hebben, denk ik. Het is niet voor niks de nummer 29 uit de meest recente editie van de Kink 1500. Strange Machines, The Gathering dus, op de vrijdagmiddag van Kink. Met zometeen de absolute Kink Classic van Iggy Pop na The Pretty Reckless. Een van de leukste liedjes van dit moment, als je het mij vraagt. Dit is About You bij Kink.

0: En The Passenger op de vrijdagmiddag. Het is echt een beetje zo'n breekpunt, hè? De week is bijna voorbij en het weekend staat echt bijna op het punt van beginnen. Dus het is echt zo'n beetje zo'n overgangsmomentje. En daar heb ik iets nieuws leuks voor bedacht.
1: Kink Rewind.
0: Kink Rewind. We spoelen even terug naar het leukste moment van de afgelopen week hier bij Kink. En dan kunnen we daarna echt vers aan het weekend beginnen. En dan moet je denken aan een gesprek wat je hoorde bij een andere Kink DJ deze week. Of misschien een toffe promo die je hebt gehoord. Of een commercial of een liedje wat je gehoord hebt. Bijvoorbeeld bij Isabel in de Zero's Break afgelopen dinsdag. Ik noem maar even een voorbeeld. Jouw suggesties voor Kink Rewind zijn nu welkom in de Kink app. De leukste kies ik zo uit en dan spoelen we hem nog één keer terug. En dan kunnen we dan dat afronden. Hoogtepunt van de week en dan vanaf daar gewoon het weekend in. Dus wat wil je nog één keer horen? Mag alles zijn wat je deze week gehoord hebt bij Kink. Stuur het via de Kink-app deze kant op. En dan hoor je het zometeen nog één keertje in Kink Rewind. Sam Vender en Olivia Dean, die hoor je zometeen. En dit is Interpol, Obstacle One bij Kink.

0: Ga ik echt veel te hard als ik dit de collab van het jaar noem? Weet ik niet. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen Kink Rewind. We spoelen terug naar het leukste moment van de afgelopen week. Dat mag alles zijn. Een gesprek, een liedje wat je hoorde bij Kink, een promo, whatever. Suggesties komen al binnen via de Kink. Ik heb zometeen even uitkiezen waar ik naar terug ga spoelen. En ook muziek van Simple Minds, Kings of Leon en The Smashing Pumpkins komt eraan. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat

0: Business.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Simple Minds. En Promised You a Miracle bij Kink. Ja, dat weekend dat komt er toch langzamerhand wel een beetje aan. Dus toch nog even terugspoelen naar het leukste moment van de afgelopen week.
1: Kink Rewind.
0: Suggesties voor Kink Rewind kwamen binnen in de Kink app. Maristas die stuurt bijvoorbeeld Rewind, de tattoo van Michiel. Gehoord dat hij er eentje eindelijk heeft, maar gemist wat hij op zijn arm gezet heeft. Ja, de foto daarvan die vind je wel op zijn Instagram. Daar kan ik je dan naar verwijzen. Koen en ook Manuel die komen met de kwaliteitsmuziek van Mozart. Lek mich im Arsch. Ja, dat was ook afgelopen week bij Michiel. Ik was vandaag jaar oud. Dat was dit fragment.
2: Wolfgang Amadeus Mozart. Een groot klassiek componist. Je hebt vast wel eens van hem gehoord. Maakte mooie stukken, grote gedragen stukken, bijzondere stukken, diepgaande stukken. Maar Mozart schreef ook in 1782 het muziekstuk Lek mich im Arsch. Oftewel, lek me aan mijn reet.
3: Lek mich im Arsch.
0: Ja, schitterend. Een hoogtepunt van de week. Maar het echte hoogtepunt wat ik dan wil terugspoelen bij deze is de primeur die Erik deze week had van de nieuwste van Fontaine's D.C.
4: Ik heb een primeur. Een primeur. Fontaine's D.C. Dat bandje wat jij zo te gek vindt. Dat bandje gaat met nieuw materiaal komen. Nieuwe album, dat soort dingen, dat zit er allemaal aan te komen. Maar vanmorgen viel er opeens een nieuwe single. Zomaar bij ons op de burelen door de bus.
1: Kink. Kink. Rewind.
0: En Erik had het daar over deze nieuwe single, de nieuwste van Fontaine's D.C., die nog veel vaker gaat horen bij Kink, Marianne.

0: Ritual.
1: Ritual van The Warning bij Kink. Ja, bij deze een waarschuwing van mij dan. Er is een nieuw duo geboren bij Kink. Je gaat ze zo meteen voor het eerst horen op de vrijdagmiddag. En ze beginnen met de Bloodhound Gang onder andere. En Jim en Isabel zo meteen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je

0: Nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: 3 uur. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week 100 tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden.
2: King Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
4: Ja, en daar gaan we dan.
5: Ja, met Bloodhound Gang. Dit is Fire, Water, Burn. Lekker open erop.

0: Nieuwe van Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Jim en Isabel.
2: Zo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ik moet er ook wel een beetje aan wennen, hoor.
0: Waaraan? Aan mij?
2: Ja, nee, ook aan die Queens of the Stone Age. Toch
0: had wel. Ik ook, maar uiteindelijk vind ik hem heel erg lekker.
2: Ja, ik vind hem ook echt ontzettend lekker. Easy Street inderdaad, ook nog eens kink ikzelf geweest. Meer dan terecht wat mij betreft. En hallo Isabel, goedemiddag.
0: Hallo. Ik ga je gelijk eventjes bij je oren pakken.
2: Oh.
0: Hey, bedankt voor dat filmpje wat je hebt ingesproken over de nieuwe programmering.
2: Oh ja. Als je op de Insta hebt gekeken, @kink.nl, dan heb je inderdaad gezien dat we een, hoe heet het, Pass the Phone hebben gedaan.
0: Van de hele nieuwe vrijdag inderdaad. En ja. Daar kondig je mij aan en daar zeg jij, die nooit een blad voor de mond neemt, behalve als ze rookt. Zullen we nu even één ding afspreken? Ik vertel jou heel veel. Maar ja? De rest van de wereld denkt nog steeds, of dacht, dat ik gestopt was met roken.
2: Oh, echt?
0: Dus ik werd vanochtend gebeld door mijn dochter.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, ik werd vanochtend gebeld door mijn dochter.
2: Ik denk, dit is gewoon algemene kennis, want je doet er niet stiekem over of zo. Nee. Je gaat gewoon lekker naar buiten.
0: En ik dacht dat ze me ging feliciteren met de nieuwe vrijdagshow. En het enige wat ik hoorde was, rook je weer! Dus hierbij weet nu iedereen het ook weer. Dus goede start in voorbal. Dank je wel.
2: Dit heb je ook de hele dag voor mij verborgen gehouden, ook dit.
0: Ik wilde je slaan toen je binnenkwam, maar we waren voor op de zender.
2: Oké. Nou, je merkt het, een nieuw vrijdagmiddagprogramma die misschien niet heel lang stand gaat houden. Nee, maar ik wist oprecht niet dat je dit stiekem... dat je dit stiekem deed. Dat je stiekem rookte.
0: Ja, nu niet meer dus.
2: Oké. Ja, mensen in Hilversum zullen wel gedacht hebben, wat is toch die mysterieuze schoorsteen die daar in het midden van het Lapersveld staat. Maar nu is het antwoord er.
0: Maar ik ga dus inderdaad volgende week aan het eind van de week weer stoppen.
2: Oh, dan ga je weer stoppen.
0: Ja.
2: Nou, laten we dat in ieder geval bijhouden, hoe dat allemaal gaat. Je merkt het al, een goed begin van het nieuwe vrijdagmiddagprogramma. Ik vind het te gek dat je erbij bent. De fijnste alternative rock hoor je natuurlijk ook nog steeds op Kink. Daar verandert helemaal niks aan. Alleen het enige wat er nu verandert eigenlijk is, ik ben er. Ik ben Jim, hi.
0: Hi, en Isabel.
2: Isabel zit er nu bij. Oh, en dan maken we ze nu en dan een beetje ruzie.
0: Ah, ja, nee, omdat je me weer geen opener hebt gegeven voor mijn wijn ook. Maar we hebben het zo nog wel over.

0: Beetje antidepressiva op de vrijdagmiddag, hè? Mooi.
1: Evanescence. Lithium. Ik moet altijd aan een batterij denken, for whatever reason. Maar dat komt gewoon omdat je nu heel veel leest over lithiumbatterijen. Ja. Daar gaat het helemaal niet over.
0: Maar daar moet je niet aan likken.
1: Nee, lijkt me ook inderdaad geen goed idee. Welkom bij de nieuwe vrijdagmiddagshow. Dit is Jim en Isabel. Toen we in de voorbereidingen zaten van dit radioprogramma, toen was jij eigenlijk degene, Isabel, die zei: ja, maar dan moeten we wel iets doen met jouw fascinatie, Jim, voor nieuwe muziek.
0: Ja, vind ik wel. Ja, nou ja. Nou, ik hou er sowieso van, en ik heb je dat al eens eerder uitgelegd. Ik hou heel erg van nieuwe muziek, maar ik zit er niet meer zo bovenop. Dus ik vind het heel fijn als jij af en toe met dingen komt en mij kan enthousiasmeren.
1: Over de nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Ja, sowieso hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow. En daarin zit dan ook weer de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En dus neem ik elke vrijdag ook gewoon een plaat mee waarvan ik denk, nou, dat is leuk. En als jij het wel of niet leuk vindt, laat het vooral even weten via de Kink app. Duimpje omhoog, duimpje naar beneden. Dan weet ik daar ook meer vanaf. Wat ik nu in ieder geval heb meegenomen, dat is de nieuwe single van Isaac Rue. Dat is een Belgische singer-songwriter. Die ken jij ook nog?
0: Ja, want we hebben op een gegeven moment iets gedaan in het paard met Kink. En daar was hij ook. En ik was bijzonder van hem onder de indruk.
1: Ja, het is iemand met een ontzettend mooie stem, heeft hele sfeervolle liedjes gemaakt. Er komt een nieuw album van hem uit. En die heeft wat meer up-tempo materiaal. Het blijft nog wel in het sfeervolle hangen. Dus het is niet dat je denkt, nou, dit is een party plaat. Maar wel gewoon een plaat dat je kan zeggen, nou, we hebben inderdaad een gezellige vrijdagmiddagborrel. En dit geeft weer de good times. Zo heet ook de nieuwe van Isaac Rue. Dit is Good Times op Kink.
2: Voorbeeld. Hoort wat.

0: De nieuwe single van Isaac Rue heet Good Times. Die hoorde je zojuist hier bij Jim en Isabel op Kink. Isabel, wat vind je ervan?
1: Ik hoorde hem ook voor het eerst. Ik geef een duimpje omhoog. Mariska is het met me eens. Maar de mannen zijn wat minder enthousiast ziek hier in de app.
0: Ja, wel benieuwd. Wat vind jij hiervan? Duimpje omhoog of duimpje naar beneden via de Kink-app? Ik ben oprecht benieuwd. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi. Ik vind het echt.
1: Oh, dat is ook wel grappig. Zoals ze in België vast zeggen, Isaac Rue is goed.
0: Vind ik een hele goeie. Die hou ik erin. Isaac Rue is...

0: The Lost Souls Forever, maar dan van Kasabian.
1: En zometeen hier de nieuwe single van Floors Road en ook System of a Down komt eraan.
2: Kink.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.

0: Florence Road. En wat is je pincode, Isabel?
1: Ja, 7563.
0: Nee, zo heet deze track wel. 7563, de nieuwe van deze Kink Future Icon. Ik vind deze vrouwen echt fantastisch. Isabel trouwens ook. Jij bent ook fantastisch.
1: Ja. Oh, dankjewel.
0: Ja, nee, ik maak het even goed voor het hele... ik mocht niet onthullen dat je weer aan het roken was, debakel.
1: Ja, nee.
0: Dat was iets wat
1: het gaat de goede kant op.
0: Ik heb nog een lange weg te gaan, zoals je merkt.
2: Uh-huh. Fake de Week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
0: Dit is de nieuwe vrijdagmiddagshow. Dit is Jim en Isabel, met Jim en Isabel dus hier. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oké, een groot radio-experiment eigenlijk. En daarom vind ik het wel leuk om een stuk nieuws aan je voor te dragen. Mm-hmm. Maar dan wel een stuk nieuws waar jij als medekinker je eigen invulling aan kan geven.
1: Kijk, Jim heeft dit idee bij mij gepitcht. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hij heeft het me 3 keer uitgelegd. En ik begreep het nog niet helemaal. Ik begin het nu te snappen, dus ik denk dat het heel goed is dat we dit eventjes goed...
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, weet je, elke week gebeuren er heel veel opvallende gekke dingen. Bijvoorbeeld die man waarvan niemand weet wie die is.
1: Ja, die Lucky. Die in Amsterdam al 3 jaar in dat ziekenhuis.
0: Ja, en dan ergens in Canada is er ergens ook een man vermist die erop lijkt en zo. Nou, dat heb je dus, maar er is nog veel meer gebeurd. Dit is wat er gaat gebeuren. Ik ga dus zo meteen het nieuws brengen.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, dan laat ik daar een detail uit.
1: Oké.
0: En het is eigenlijk aan jou, de medekinker, om die in te vullen. En dan kan je zeggen, ik spreek de waarheid. Dus van wat ik denk dat het nieuws inderdaad was.
1: Ja.
0: Of je verzint gewoon wat.
1: Oké, dus dat je iets heel gek zegt. Wat wel grappig is in de context, maar niet echt in het bericht.
0: Ja, wat mij betreft is het hoe gekker hoe beter. Maar daarom ook fake de week.
1: Ja.
0: Dus er zijn geen foute antwoorden. Fake lekker de week. Dan komt het vanzelf goed.
1: Oké.
0: Ja?
1: Jij hebt een berichtje uitgekozen.
0: Ik heb een berichtje uitgekozen, zeker.
1: Kom maar op.
2: Fake de week.
0: De universiteit in Harvard die schikt voor bijna 46 miljoen euro in een lugubere rechtszaak. Een voormalig mortuariumbeheerder die kreeg namelijk lichamen als donatie die gebruikt konden worden voor wetenschappelijk onderzoek. In plaats daarvan verkochten Cedric Lodge, de mortuariumbeheerder, en zijn vrouw delen van die lichamen. Denk dus aan hersenen of... Nou, vul maar in.
1: Botten.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan hersenen, iemand die grappig is zoals jij zou dan zeggen?
0: Make-up.
1: Oké.
0: Of iets in die trant.
1: En dan is het dus ook de bedoeling dat de luisteraar dus eigenlijk nu het liefst via voice-appjes...
0: Dat zou het allerleukste zijn,
1: dat
0: als we dat doen. Ja.
1: Oké.
0: Dus, in plaats van dat er lichamen gebruikt werden voor wetenschappelijk onderzoek... verkochten de mortuariumbeheerder en zijn vrouw delen van die lichamen. Denk dus aan hersenen of... Vul maar in. Via de Kink-app.
1: Ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd of dit gaat werken. Maar het kan ook zijn dat ik allemaal dingen in mijn hoofd haal.
1: You think you're paranoid.

0: Arrowhead met Playmate of the Year bij Jim en Isabel.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar die Fake the Wake, wat er allemaal uitgekomen is.
0: Fake the Wake.
1: Ja, nieuwsberichten.
2: Waar het nieuws heen gaat.
0: Ja, dat inderdaad. Ja, leg maar uit.
1: Nieuwsbericht. En dat moet dan de luisteraar in of aanvullen.
0: Ja.
1: Nadat jij een piepje hebt gegeven.
0: Ja, en dat mag dus. Je mag de waarheid spreken. Je kan ook gewoon zeggen: ik fake lekker de week. We maken het gewoon extra onzinnig.
1: En het bericht was: de Universiteit van Harvard schikt voor bijna 46 miljoen in een lugubere rechtszaak. Een voormalig mortuarenbeheerder kreeg namelijk lichamen als donatie die gebruikt konden worden voor wetenschappelijk onderzoek. Maar in plaats daarvan verkochte hij en zijn vrouw deze delen van lichamen aan andere doeleinden. Denk aan hersenen. Of
0: kunstgebitten kregen we binnen via de kinkap. Teennagels.
1: Ja, gadverdamme.
0: Neusharen.
1: Gadverdamme. Nou, die vind ik echt smerig. Wat ik wel grappig vond, jij vond hem niet grappig. En tatoeages, zegt ook Victor. En zegt, ja, maar die kan je toch niet verkopen? Nee, als plakplaatje dan.
0: Als plakplaatje. Oh, dat je het gewoon ervan afsnijdt.
1: Hoef je geen.
0: Oh, lekker. Ja. Nee, ik kreeg er ook nog eentje van Michiel. Die zegt...
3: Oorsmeer per halve kilo.
1: Ach, mensen toch. Vies.
0: De universiteit in Harvard schikt voor bijna 46 miljoen euro in een lugubere rechtszaak. Dus er werden delen van lichamen gekocht. Denk aan hersenen, kunstgebitten, teennagels, neusharen of...
3: oorsmeer per halve kilo.
0: Zullen we zo meteen deel 2 doen? Even kijken wat daar allemaal uit gaat komen.
1: Ik hoop dat daar vrolijkere dingen uitkomen.
0: Het gaat nog steeds op hetzelfde nieuws ook, hè? Dat is een beetje een nadeel.
1: Deze keer kan ik het hebben.
0: We hebben hier een redactievergadering over gehad.
1: Ja.
0: Isabel vond dit een leuk bericht om te behandelen.
1: Nou, doe je het weer, hè?
0: Wat doe ik?
1: Nee, we hadden een discussie over welk bericht.
0: Oh ja, dat was waar, ja. Goed. Jouw
1: Blindsided. Buurmannen. Bodem Boys, Den Haag inderdaad.

0: Ja, lekker toch? Aftellen naar het weekend, bijvoorbeeld met de Dropkick Murphys. En het is bijna 4 uur, dus het is bijna tijd ook voor de borrel natuurlijk.
1: De vrijdagmiddagborrel.
0: Jazekers. En wij hebben zometeen ook nog een knabbel bij de babbel voor op die vrijdagmiddag.
1: Of toch andersom.
0: Je hebt hier opgeschreven knabbel bij de babbel.
1: Heb ik het opgeschreven weer?
0: Ja, er staat hier knabbel bij de babbel.
1: Oh nee! Oh, ik heb het verkeerd opgeschreven, ja.
0: Hier hebben we dus ook al de hele week discussie over. En nu heb ik eindelijk toegegeven en dan schrijft hij het nog.
1: Het is de eerste editie. Heel veel dingetjes moeten we nog verbeteren.
0: We gaan het even, terwijl het nieuws en zo, nieuwe platen eraan komen, erover hebben.
1: Zometeen wel muziek, en dat is wel te gek. Bruce Springsteen en ook Linkin Park komt eraan.
2: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven.

0: Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd, die is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knoop het Waterberg, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
3: Born to Run van Bruce Springsteen onderweg.
4: Naar Linkin Park, dit is Somewhere I Belong.
2: Kink.

0: Bruce Springsteen. Je hoorde Born to Run op jouw Alternative Rock Radio.
1: De airfryer is opgewarmd. De drankjes staan koud. Jim en Isabel zitten er klaar voor. Je weekend op Kink kan beginnen.
2: Nou, we zitten er zeker klaar voor.
0: Als je het mij vraagt.
2: Hey, en wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje.
0: Ja.
2: Ik moet jou vaker vertellen wanneer iets een geheim is. Want anders dan gooi je het gewoon in het openbaar.
0: Ja.
2: Dus dat weten we nu inmiddels van elkaar. Maar het is misschien ook wel leuk als mensen ons wat beter leren kennen.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb een ideetje. Het is vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel gaat bij heel veel mensen beginnen.
0: Ja, welkom trouwens bij het nieuwe vrijdagmiddagprogramma Jim en Isabel. Leuk dat je erbij bent. Jij hebt last van muggen. Je bent
2: aan je arm afgeleid. Sorry, daar moeten we het nu niet over hebben. Maar er zit hier inderdaad een mug in de studio. Maar echt serieus. Je kan het zien, toch? En ik word echt gewoon helemaal lek gestoken. Dus ik raakte een beetje afgeleid. Maar wat ik wilde zeggen was, vrijdagmiddagborrel, welkom. Wij gaan aftellen naar het donderop met die mug. Wij gaan aftellen naar het weekend. Mm-hmm. Net zoals heel veel mensen dat doen. En dan heb je vaak de borrel op je werk. En ik weet niet hoe jij daarin stond, maar sommige mensen vinden dat heel vervelend. Want dan moet je praten met mensen. Dan moet je kletsen.
0: Ja, dat vind ik heel vervelend.
2: En dan moet je het entertaining houden. Zeker als je baas er staat, die wil ook gaan foute dingen zeggen. Daar heb ik wat voor gevonden. We gaan het nu goed uitspreken. De babbel bij de knabbel.
0: De babbel bij de knabbel.
2: Babbel bij de knabbel. Ik ga zo meteen de vraag stellen en daar kunnen wij dan op antwoorden. Het wordt vanzelf duidelijk als we er zo meteen mee beginnen.
0: Oké.
2: Maar dat gaat dus gebeuren op de vrijdagmiddag.
0: Oké. Onder andere. Zometeen dus de babbel bij de knabbel. Ook nog Blur, Song 2. Bakje Blur met Blur, waarom niet?
2: Maar even serieus, ja, die... op mijn gezicht ook.
0: Hoeveel,
2: nu, hè?
0: Hoeveel beeld heb je al van die...
2: Niet normaal.
0: Zie je nou weer terug?
2: Je denkt dat ik een grapje maak, maar het is echt... Waar wordt Isabel zagrijnig van? Nou, van een mug in de studio.
0: Zijn muggen kut? Dat zijn geen ifs, buts en maybes, maar dit is wel de nieuwe single van Cloud Surfers.
2: Leuk is die.

0: en Isabel.
1: Kijk, als ik blij met jou, God, met jou te werken, dan ben ik zo fantastisch.
0: De Tini en Lau van de Nederlandse Radio.
2: Zo, God, hou je blinhuizen, kun je mag dat normaal.
0: Jim en Isabel.

0: Ja, Jim en Isabel, de nieuwe vrijdagmiddagshow. Je hoorde Bleur, Bakkie Pleur met Bleur. Dat zeggen ze echt in Den Haag, hè?
1: Ja, dat zeggen ze. Nou, de oude Hagenees.
0: De oude Hagenees,
1: Bakkie Pleur, ja.
0: Wat zegt de nieuwe generatie?
1: Dat weet ik niet, die spreek ik nooit.
0: Die zeggen...
2: Babbel bij de knabbel.
1: Oh, moet nog wat scherper worden, inderdaad. Dankjewel. Ja, inderdaad, een babbel bij de knabbel. Het is vrijdagmiddag. Bij heel veel bedrijven en ook bij mensen thuis begint vaak de vrijdagmiddagborrel. Dus ook bij ons. Want het is vrijdagmiddag, dus we gaan lekker aftellen naar...
0: Inderdaad, het eerste drankje is bij mij al open. Hoor.
1: Eerste drankje heb jij al opengemaakt. Ja, ik zou ook heel graag mijn drankje open willen maken.
0: Ja, ik heb wat voor je meegenomen.
1: Ja, dankjewel, Jim. Weet je wat hij voor me meeneemt? Het is super lief, hè? Hele fijne fles met Chardonnay erin. Ik hou van Chardonnay. Ja. Alleen koopt hij een fles met een kurk.
0: Zit er echt een kurk in?
1: Er zit een kurk
0: op. Nee, dat kan toch niet, wachten.
1: Jawel. Dus er zit geen schroef erop op. En er is gewoon geen kurkentrekker te vinden in dit hele pand.
0: Echt niet?
1: Dus ik dank je hartelijk voor de wijn waar ik naar kan kijken.
0: Wacht even, nee, meen je dit?
1: Ja, serieus.
0: Echt gewoon...
1: En ik vind het al heel knap dat je überhaupt een fles hebt gevonden waar nog een kurk op zit. Want de meeste zijn ook allemaal.
0: Ja, ik dacht gewoon, dit is gewoon een... Is het...
1: Nee, is een kurk lieverd.
0: Echt?
1: Hou nou op, want dadelijk gaat het mis.
0: Ja, nee, ik probeer het open te krijgen, maar... Okay.
1: Dit lijkt ook een beetje op een babbel bij de knabbel. Maar dat is niet helemaal de insteek van dit item. Jim en ik die willen elkaar een beetje leren kennen. We vinden het ook leuk als je ons een beetje beter leert kennen. En het is ook altijd fijn om iets te hebben. Een soort van gespreksopener bij die... Jim, hou er mee op, want het gaat fout. Bij die gespreksstof bij die borrels. Want soms kan het ontzettend onaangenaam zijn. Dat je daar met je baas staat of met die collega die je helemaal niet leuk vindt. En dan moet je toch iets grappigs gaan zeggen. Dus wij hebben dit item daarvoor bedacht. Babbel bij de knabbel. Wat ga ik doen? Ik ga een vraag stellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga hem dit keer aan jou stellen.
0: Okay.
1: Volgende keer mag jij het aan mij doen. Ik ga er ook op reageren. Luisteraar kan natuurlijk ook reageren. Helemaal leuk, want dan leren we die ook kennen.
0: En dan, nou, dat is het ook, hè? Het is niet alleen maar wij leren elkaar kennen. We willen jou ook een beetje leren kennen.
1: Ja.
0: En andersom. En iedereen blij en gelukkig.
1: Dus je moet niet reageren, maar het is ook leuk als jij erop reageert. Want zo leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen. En hebben dus gesprek tijdens deze borrel op de vrijdagmiddag.
0: Ja.
1: Heb ik het zo goed wel gezegd?
0: Ja, nee.
1: Meneer Voorwald?
0: Ja, is goed. Ja.
1: Oké, dankjewel. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben. Shoot.
1: Oké. Oh nee, deze vind ik flauw. Ik pak even een andere. Oh ja, deze vind ik wel leuk. Ja, het is een standaard vraag, maar toch ben ik wel benieuwd wat eruit gaat komen. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen?
0: Wat zou ik doen als ik de loterij zou winnen?
1: Oh, sorry, er komt iemand binnen met een opener.
0: Heb je een flessenopener?
1: Dankjewel.
0: Nou, wat ontzettend goed.
1: Oh,
0: dan kan,
1: topper.
0: Dan kan Isabel lekker aan de Chardonnay.
1: Ja.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Oké, wat was de vraag ook weer?
1: Nu wordt die babbel bij de knabbel echt leuk. Wat zou je doen als je de loterij zou winnen?
0: Oh, een huis kopen.
1: Een huis kopen.
0: Ja, een huis kopen. Toch, ik ben heel blij met mijn huidige redelijk nieuwe auto. Maar dan toch...
1: Een echte auto zou je dan willen?
0: Nou, hallo. Niet zo beledigend doen over mijn Kia Picantootje. Kom nou. Nee, maar dan zou ik wel een upgrade doen, inderdaad. En,
1: Nou, ik vind dat wel heel wat.
0: Dikke reis. Dan wil ik een grote pretparkreis wil ik dan doen door Amerika.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb al een heel tijdje heb ik op mijn bucketlist staan, maar dat kost klauwen met geld om zeg maar naar Disneyland Anaheim te gaan. Dat ligt in Californië. Maar daar heb je ook een Universal Studios park.
1: Dan
0: zou ik al die parken afgaan naar Super Nintendo World. Dat ligt in Universal Florida, geloof ik.
1: Niet alles op te noemen, hoor.
0: Oh.
1: Ik snap het.
0: Ja,
1: dus je wil naar alle pretparken in Amerika.
0: Dat zou ik in ieder geval doen als ik de loterij zou winnen.
1: En een huis en een auto. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou ook gaan voor de huis en de auto. En ik ben heel erg benieuwd, jij daar aan de andere kant van de radio. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? Ik ben heel erg benieuwd. Ik zou misschien ook een paar artiesten bij me thuis op laten treden, trouwens.
0: Oh, dat is leuk. Wie zou je dan als eerste laten optreden?
1: Oeh, daar moet ik even over nadenken. Placebo.
0: Oh, ja.

0: Ja, wat zou ik doen als ik de loterij zou winnen? Nou, dan zou ik onder andere Placebo uitnodigen voor een persoonlijk concert. En wat zou jij doen als je de loterij zou winnen?
1: Laat het weten via de Kink-app. Zometeen hoor je het. En ook Red Hot Chili Peppers en de staat.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Half 5. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten een krant miljoenen betalen. Ze wilden zelf geld zien omdat de krant gespioneerd zou hebben. Maar een hoge rechter ziet geen bewijs en nu moeten ze de advocaatkosten van de krant betalen. Een man in Zweden heeft in een school meerdere mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Andere scholen in de buurt zijn uit voorzorg dicht. En de autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber zou accounts van taxichauffeurs verwijderd hebben zonder ze dat te vertellen. En moet nu ruim €800 miljoen boete betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knap het Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. King.

0: De nieuwe vrijdagmiddag van Kink, Jim en Isabel hier met The Red Hot Chili Peppers en Around the World. Wat ik dan wel weer leuk vind, is dat het ook als antwoord binnenkomt.
1: Around the World, ja.
0: Ja, dat mensen around the world willen gaan.
1: Ja, op de vraag.
2: Babbel bij de knabbel.
0: Op de babbel bij de knabbel.
1: Ja, babbel bij de knabbel. Hij is begonnen op de vrijdagmiddagborrel en we vroegen net, wat zou je doen als je de loterij zou winnen? Want dat levert goede gesprekstof of tijdens zo'n borrel.
0: Zeker als je van die collega's hebt waarvan je denkt, ik ken jou nog niet helemaal zo goed.
1: Ja.
0: En misschien mag je gewoon zeggen, ben je een beetje verlegen?
1: Ja.
0: Zou kunnen.
1: Ja.
0: Of je denkt gewoon, wat een rare snuiter. Die blik krijg ik meestal. Naar mij toe geworpen, hè, dan.
1: Ja, nee, ik begrijp je heel goed. Nee, maar
0: wat zou je doen als je de loterij zou winnen? Ik zou in ieder geval ook op reis gaan.
1: Ja.
0: Ik zou bijvoorbeeld naar Amerika willen, heb ik net al gezegd. Ik zou heel veel pretparken doen, want dat kost klauwen met geld.
1: Mm-hmm.
0: Zeker als je bijvoorbeeld naar Disney wil of zo. Dan denk je, oh leuk, een dagje Disney.
1: Vertel mij wat, ik ben er net geweest.
0: Ja, zo hoeveel kost dan per dag bijvoorbeeld?
1: Wil je het er niet? Ik moet de komende jaren afbetalen, laat maar zeggen.
0: Jij leeft de aankomende 3 maanden op noedels. Jeetje, omdat je een paar dagen naar Disney bent geweest.
1: Het was leuk, maar hè?
0: Maar
1: goed.
0: Wat zou je doen als je de loterij zou winnen?
1: Jij zou gaan reizen. Nou, ik zei al van, ik zou een groot huis kopen. En dat zou ik wel heel fijn vinden.
0: Laat me met rust.
1: Ja, met een groot hek eromheen. Zal ik nooit meer iemand hoeven te zien,
0: nee
1: hoor.
0: Nee, maar Robin die zegt bijvoorbeeld, ik zou langdurig met mijn vriendin naar Ierland en Schotland gaan.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik leuk.
1: Ja. Reizen wordt ook heel veel wel genoemd.
0: Mm-hmm.
1: Welke ik ook wel leuk vind, van Moon. Als ik een loterij zou winnen, dan kocht ik een heel groot gebouw waar we als ouder worden met z'n allen gelijkgestemde muziekliefhebbers hebben kunnen gaan wonen. Dus vind ik ook leuk.
0: Ja, Dominique die zegt, ik zou eindelijk mijn filmscript verfilmen.
1: Ja, wat
0: zo, daar
1: goeie.
0: Heb je inderdaad ook wat knaken voor nodig om dat voor elkaar te krijgen tegenwoordig. Ja.
1: Eigen festival organiseren, zegt Bart Huisman. Vind ik ook een hele goeie.
0: Als je nog een DJ nodig hebt die daar wat plaatjes aan elkaar komt draaien.
1: Bel Isabel, ik ben een hele goede agent van een hele goede DJ die hiernaast bestaat.
0: Met de loterij zou ik een Kink shirt kopen, dat zegt Nick.
1: Dat vind ik ook wel weer heel grappig. Zo duur zijn ze niet.
0: Geen loterij voor nodig, joh.
1: Nee, zo duur zijn ze nou ook niet.
0: Kinkstore.nl. Zo, reclameinkomst ook weer binnen.
1: Hé, maar ik vind het leuk. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar ik vind het, zo leren we onze luisteraar een beetje kennen. Onze overeenkomsten, onze tegenstrijdigheden. Dus
0: ja.
1: Ik ga bij... Oh, ik ben helemaal de knabbels vergeten bij de babbel.
0: Je bent helemaal de knabbels? Nou, laten we de knabbels even openmaken, meid.
1: Zet in een notitie. Isabel, volgende keer sneller de knabbels openmaken.
0: Want we kunnen never enough hebben van goede knabbels.
1: Van de Cooks. En,
0: Nee, van Turnstile.
1: Oh ja, van Turnstile, sorry.
0: Dit was een bruggetje, zoals je merkt. Nu is de Cooks met Always Where I Need To Be bij de knabbels.

0: krijgen er geen genoeg van. Van Turnstile, je hoorde Never Enough. Bij Jim en Isabel hier op Kink. Ik moet toch wel een klein beetje grinniken. Elke keer als ik het zinnetje zie in de Kink app.
1: Op het antwoord op de vraag van wat zou je doen met een miljoen of niet?
0: Ja, wat zou je doen als je de loterij zou winnen. Maar inderdaad een miljoen. We gaan even uit van tientallen miljoenen. Althans, daar ben ik van uitgegaan toen ik het antwoord gaf. Net met reizen en huiskopen, noem maar op. Maar Lyles die zegt via de Kink app. Ik zal als eerste een kurkentrekker kopen voor Isabel.
1: Nou, die mag blijven.
0: Ik had dus een fles Chardonnay meegenomen voor Isabel. Want soms dan neemt Isabel biertjes voor mij mee. En dan denk ik, oh, laat ik nu voor de eerste keer Jim en Isabel op de vrijdagmiddag. Laat ik dan een fles Chardonnay meenemen.
1: Toen en wat geen, doet hij dan?
0: Ja, toen kon ik geen kurkentrekker vinden in het pand. Maar
1: ik vind het super, überhaupt knap dat je gewoon nog eentje hebt gevonden met een kurk.
0: Oh ja, ja, ja, ik heb er niet eens over nagedacht. Maar we hebben een kurkentrekker gevonden.
1: Ja, dus, top.
0: Er is helemaal niks mee aan de hand. En goede muziek hebben we ook gevonden, zeg. Hey, potverdorie. Nieuwe single van Nothing But Thieves, Baby Cool, komt eraan. Nou, Massive Attack, dit is Unfinished Sympathy.

0: Nee, want anders had ik meteen aan ze gevraagd: zijn jullie geïnspireerd door Madonna?
1: Ja, dat is wat ik inderdaad ook van
0: Wilco binnenkrijg. Wij horen het ook allemaal. Het is wel anders, maar inderdaad.
1: Het completje lijkt een beetje op Material Girl.
0: Ja, van Madonna. Maar goed. Binnenkort dus het interview met Nothing But Thieves hier op Kink.
1: Hou de Kink-app in de gaten en kink.nl/interviews. Dan zie je daar Isabel Brinkman met Nothing... Oké,
0: hou op, man.
1: Oké, zometeen Kyo, moet ik het wel goed zeggen. Nieuwe van Kyo.
0: Ja.
1: Ontzettend leuke plaat en ook Song Temple Pilots komt eraan.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
4: Albert Heijn. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: 5:00. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim €800 miljoen betalen, omdat het account zat verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim €11 miljoen betalen aan een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen, omdat ze zouden zijn bespioneerd. Ook zouden hun telefoons zijn gehackt, maar het Hof zag geen bewijs. Nu moeten ze de proceskosten vergoeden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel en Knoopend de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
2: Met zometeen...

0: De nieuwe single van Kyo heet That's Me. Staat dit weekend op het Lowlands Festival. Dus mocht je daarbij aanwezig zijn, ik zou zeggen op je lijstje zetten.
1: Ja, en laat ons ook even weten hoe die was. Want ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel lekker klinken namelijk.
0: Wat vind jij van, want ik roep dit zo nu en dan in de avondshow, dat de grunge een terugkeer maakt? Dankzij...
1: Ik wil graag bij Kink blijven werken.
0: Ja?
1: Dus ik zeg je leuk.
0: Nee, maar vind je niet dat zoals Bleachline 3 en Villanelle en de Pretty Reckless die een beetje ook die kant op gaan met dat...
1: Je weet precies hoe ik daarin sta. Dat is ook iets waar wij verschillend in zijn.
0: Dat weet ik niet.
1: Jawel. Maar... Nee, ik ben niet zo heel... Ik vind de Pretty Reckless vind ik echt heel erg fijn. Mm-hmm. Maar ik ben niet zo heel erg van de Bleachline 3. Vind ik sommige nummers heel goed, sommige nummers niet. Als er te veel snerende gitaren in zitten, dan haak ik een beetje af.
0: Oh, maar die nieuwe single is zo goed. Nou goed, maakt niet uit. Wat vind je dan van Kyo? Want dat vind ik dus ook een beetje in dat grunge hoekje zitten.
1: Nou, die hoor ik dus niet, dat je zegt grunge. Ik vind dit fantastisch.
0: Oh, okay.
1: En misschien is dat omdat het misschien wat... Oké, laat ik het zo zeggen. Bij grunge versta ik ze 9 van de 10 keer ook niet. Op het moment dat ik mensen versta... als ze nog zingen boven die muziek, dan vind ik het fijn.
0: Dat is That's Me is te duidelijk.
1: Nee, maar ik vind dat juist wel fijn.
0: Oké, duidelijk. Tot zover deze... Klinkt alsof we twee muziekrecensenten zijn. Die
1: zijn we er ook een beetje.
0: Die genre is een beetje aan het...
1: Ja, maar zo zie je maar, smaken verschillen. We kunnen allemaal wel heel erg kink zijn, die alternative. Maar er zit ook wel verschil in.
0: Ja.
1: En dat moet kunnen.
0: Waar ook verschil in zit, is het nieuws.
1: Ja.
0: Och.
2: Fake de week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
0: Ja, ik bedoel, het is toch de eerste editie van Jim en Isabel op de vrijdagmiddag. Hallo, ik ben Jim.
1: Hi, ik ben Isabel.
0: Ontzettend gezellig samen vrijdagmiddag borrelen. Dat is wat we nu elke week gaan doen. En een onderdeel daarvan is toch ook een beetje hebben over het nieuws. Maar ik wil daar een kleine twist aan geven. Lijkt mij in ieder geval leuk. Dus wat gaat er gebeuren op vrijdagmiddag? Nu dus ook aan de gang. Ik ga een stuk nieuws aan je voordragen uit de afgelopen week. Maar daar laat ik wat details in weg. En aan jou en de medekinkers om dit dan vervolgens in te vullen. En dat mag je dus doen naar waarheid. Maar wat ik stiekem wel leuk vind, is als je er gewoon volledig je eigen draai aan geeft. Vandaar ook Fake de Week. Er zijn geen foute antwoorden wat mij betreft. We hebben dit nieuws al een keer voorgedragen. En we hebben al een van de plekken hebben we al ingevuld. Dus laten we niet langer wachten en doorgaan naar deel 2. En natuurlijk deel 1 doe ik dan ook erbij. Want stel dat je net de radio aanzet, dan weet je ook helemaal niet waar we mee bezig zijn. Het gaat over lijken in ieder geval.
1: Ja. Wat?
2: Fake de week.
0: De universiteit in Harvard die schrikt namelijk voor bijna 46 miljoen euro in een lugubere rechtszaak. Een voormalig mortuariumbeheerder kreeg namelijk lichamen als donatie die gebruikt konden worden voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat deed hij niet. In plaats daarvan verkochten Cedric Lodge en zijn vrouw, ze deden dat samen, delen van die lichamen. Denk aan hersenen, kunstgebitten, teennagels, neusharen of, Michiel...
3: Oorsmeer per halve kilo.
0: Het was een lekker bijbaantje voor de mortuariumbeheerder, want hij verkocht gemakkelijk al een hoofd voor duizenden euro's. Dus een hoofd gewoon lekker van het lichaam. En dan op... Nou ja. Dit deed hij in ieder geval, dat verkopen op... Ja, waar verkocht de mortuariumbeheerder de lichaamsdelen? Op marktplaats. Nou, dat kan bijvoorbeeld ook. Dat zou wel de modern way zijn. Maar goed, waar verkocht de mortuariumbeheerder de lichaamsdelen? Wat hij natuurlijk niet mocht doen, maar laat het weten via de Kink. Ik ben benieuwd hoe dit nieuwsbericht verder gaat. Keizer Chiefs nu op Kink, dit is...

0: Renault van Alanis Morissette. En Jim, ik moet even wat tegen je zeggen. Toen jij net even naar het toilet was, heb ik de airco uitgezet. En ik zie je nu heel erg met je jasje, wat is het hier heet. Je moet even de airco weer aanzetten.
1: Moet ik de airco weer aanzetten? Waarom zet je die airco dan ook uit?
0: Dat is ook iets tussen ons. Jij hebt het altijd warm en ik heb het altijd koud. Dus ik denk, doe
1: het. Dat is ook echt yin-yang, warm-koud, bier, wijn. Ja.
0: Maar ik zie je echt zo een beetje zweterig worden. Ik denk, oh ja, ik moet even tegen hem zeggen.
1: Ja, ik had het nog helemaal niet door. Nee, ik zit gewoon, soms zit ik gewoon aan mijn jasje. En ja. Oh ja, ik moet er wel goed bij staan voor de radio ook.
0: Maar dankjewel, je hebt de airco weer aan.
1: Wel fijn, die Alanis Morissette.
0: Ja.
1: You ought to know, zeg maar. Ja.
2: Fake de week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
1: De eerste editie van Jim en Isabel is dit op de vrijdagmiddag. Hallo. Hopelijk heb je nu al veel plezier in je weekend. En anders dan wordt het weekend hopelijk net wat leuker door wat gezelligheid op de radio.
0: Ja.
1: En een deel van die gezelligheid is dat we een beetje gaan klooien als het gaat om het nieuws. Ja. Althans, dat is een beetje mijn intentie. Ik draag een stuk nieuws voor uit de afgelopen week opvallend nieuws. Maar daar heb ik wat details in weggelaten. En jij en de medekinkers die vullen dat dan volledig naar eigen inzicht in. Dus het mag de waarheid zijn, hoeft niet. Fake lekker de week, nu mag het. Nu mogen we fake nieuws brengen, is eigenlijk een beetje. Je hoeft het allemaal niet zo serieus te nemen. Het bericht van vandaag, en ik heb een nieuwe invulling door Nico.
0: Ja.
1: Die hoor je dan ook aan het eind van het volgende aankomende bericht.
0: Ja.
1: De universiteit in Harvard die schrikt namelijk voor bijna 46 miljoen euro in een lugubere rechtszaak. Komt erom neer dat er een mortuariumbeheerder daar was. Die kreeg allemaal lichamen voor de wetenschap. Deed dat niet. Hij verkocht namelijk delen van de lichamen. Dat deed hij samen met zijn vrouw. Dus denk aan hersenen, kunstgebitten, teennagels, neusharen of
3: oorsmeer per halve kilo.
1: Oorsmeer per halve kilo dus, ja. Het was een lekker bijbaantje voor de mortuariumbeheerder, want hij verkocht gemakkelijk al een hoofd voor duizenden euro's. Dit deed hij op, en dan komt Nico in de kinkap, op zijn eigen Facebook door opbod per like.
0: Like per like.
1: Ja hoor. Moeten we het volgende deel dan nog doen? Of is dat dan weer te veel van het goede?
0: Ik ben nu al klaar met dat oorsmeer. Ik heb genoeg oorsmeer.
1: Je hebt genoeg gehoord van het oorsmeer.
0: En ook hele vieze dingen. Wat zegt iemand ook hier, Koos bijvoorbeeld, die zegt dan, waar werd dat dan gedaan? Nou, aangeboden op Easy Toys. Ja, ik ben nogal visueel ingesteld. Mm-hmm. Dus ik ben nu echt misselijk voor de rest van de avond. Ik vind dat echt.
1: Nou, laten we dan zo meteen een lekker drankje doen.
0: Ja, dat vind ik wel een goeie.
1: Wat vind je van de nieuwe Fontaine's DC?
0: Zal ik heel eerlijk zijn?
1: Wees eens even heel eerlijk, Isabel.
0: Ik had hem onlangs wel in mijn programma en toen was ik even afgeleid. Dus eigenlijk heb ik er nog niet heel goed naar geluisterd.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar dat is fijn, zeg, hè? Want dan is het alsof je hem voor de allereerste keer hoort.
0: Wel echt goed hoort, ja.
1: Ja.
0: Dus kom erop.
1: Ik heb het idee alsof ik die Fles Chardonnay al eerder van de week aan je gegeven. Die kurkentrekker was helemaal niet vermist. Nee, de nieuwe single van Fontaine's DC, dit is Marianne.

0: Weet je wat ik altijd heb met deze plaat? Is dat ik het probeer mee te zingen, maar dan gaat het toch te snel voor mij. Ik zei ook altijd, ik zei, you know you will. Let's make this happen, girl. Dat gebeurt bij mij een beetje. Okay. In de karaokebar trouwens heel... Geen goede score krijg je dan, hoor.
1: Ik ben blij dat ik een biertje voor je heb gekocht dat alcoholvrij is.
0: Hoezo? Omdat het al was. Tour de cinema club, something good with her.
1: Gaan we zo meteen even openmaken. Het is tijd voor.
0: Oh, voor een biertje?
1: Ja, vind ik wel. 6:30, mooie tijd.
0: Zullen we het ook wat kouder maken hier?
1: Ja, doe maar.
0: Met Muse en Cryogen?
1: Ja, helemaal goed.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem, een dunne Italian bodem... Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
7: 6:30. Kink. AMP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De aardbeving bij het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal bewoners van het dorp en sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog verzwakte bomen omvallen en die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhees ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud.
10: King.

0: Isabel.
1: En ook het station van Muse, Cryogen zometeen.
2: Naar R.E.M. en die o zo vrolijke plaat. It's the end of the world as we know it.
1: Yeehaw!
2: Pieken!
1: Ja, lekker hè?

0: Muse op Kink. Met het heerlijke Cryogen. Oh, dit wil ik live meemaken. Oh, oh, oh. Maar ja, die tickets die gingen... Ja, nou, dit nummer dan specifiek.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ook van Muse. Maar die tickets die zijn zo keihard gegaan over Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Dat is niet normaal. Dus ik moet denk ik een of andere omweg vinden om daar nog naar binnen te komen.
1: Dat gaat jou lukken.
0: Heeft iemand nog een zijdeur of een achterdeur waar ik naar binnen kan? Ik hou me aanbevolen.
2: Isabel en Jim. Jim en Isabel.
0: Eigenlijk maakt het ook niet uit. Eén van de twee. Het is wat mij betreft helemaal prima. Welkom bij de nieuwe vrijdagmiddagshow van Kink. Dit is Jim en Isabel, inderdaad. De vrijdagmiddagborrel. Ja. Daar focussen we ons wel een klein beetje op. Hey, hallo, het weekend is inmiddels gewoon begonnen. Dat kunnen we toch wel zeggen, toch?
1: Zeker. Het is 17:15. Het is een mooie tijd om het weekend te beginnen. En ik ben van de wijn, jij bent van het bier. Ik heb totaal geen verstand van bier.
0: Daarom heb ik dus een fles Chardonnay meegenomen. Zonder kurkentrekker. Dat is al een hele saga geweest. Maar er is een kurkentrekker in het pand. Die hebben we gevonden.
1: Gelukkig is dat opgelost. Maar ik dacht bij mezelf, ja, ik neem heel vaak een biertje van jou mee. Omdat je van biertjes houdt. En dan probeer ik ook altijd een beetje grappige biertjes mee te nemen.
0: Nou ja, chocoladebier uit België of zo, toch?
1: Ja, chocoladebier uit België. Of waar iets op zat met heel veel kletsen. Nu had ik er eentje met punk af. Vond ik ook wel grappig. En ik heb een beetje gekeken naar alcoholvrij bier. Omdat ik dacht, ja, het is allemaal leuk, lief en aardig. Maar hè, we moeten allebei nog rijden. Dus te veel alcohol vind ik ook niet goed. Heb ik alleen een vraagje aan jou?
0: Ja.
1: Dit is een alcoholvrij biertje dat ik voor je mee heb genomen.
0: Mm-hmm.
1: En toch zit daar 0,5% alcohol in. Dan is het toch niet alcoholvrij?
0: Is het niet gewoon alcoholarm? Want ik weet dat die sectie ook bestaat bij bijvoorbeeld de supermarkt.
1: Zou dat in het Nederland? Want hier staat alcohol-free.
0: Oh. Er
1: staat echt alcohol-free.
0: Maar daar staat wel 0,5%
1: op. 0,5. Ik lees het ook goed. Ik heb net nog even mijn brilletje opgezet. Er staat echt 0,5. En nou is mijn volgende vraag aan jou. Ik heb wel eens vaker 0,0 bier gehaald. Nou, toen waren er gasten die me bijna af wilden maken. Die zoiets hadden van, dat drink ik niet. En andere mensen vinden het prima.
0: Hoe dat drink ik niet. Dan denk ik meteen, oh, dat drink ik niet.
1: Ja, dan zijn ze net lauwe pisman, want het is helemaal geen bier.
0: Die zijn Heineken gewend, denk ik.
1: Dus, maar jij, hoe sta jij erin? Heb je al een slokje genomen van het biertje?
0: Nou ja, laat ik maar nemen.
1: Komt er
0: ja? Ja, nee, wat mijn ervaring tot dusver is met alcoholvrij bier... Nu ga ik echt als een alcoholist klinken. Maar ik mis iets, joh. Maar...
1: De alcohol.
0: Ja, maar... denk ik. Nee, ik weet het niet. Ik vind gewoon... Er zit dan of een of ander gek nasmaakje zit erbij. Of het is dat ik denk... Ja, maar ik mis dan net soort van de sensatie van het bier. Maar dat klinkt alsof ik een of andere bierconnoisseur ben. En dat ben ik helemaal niet.
1: Nou,
0: of een biersommelier, maar... ik weet... Nou ja, zal ik gewoon een slokje...
1: Ja, doe dat. Ik ben heel benieuwd. We hoeven niet te zeggen welk merk het is.
0: Nee. Nee, ja, hier zit inderdaad ook weer zo'n gek bijsmaakje zit hier aan.
1: Oké. Okay.
0: Dat vind ik een beetje dat ik denk... Geef mij dan maar gewoon het bittere en het... in het geval van een IPA, wat ik heel lekker vind... een soort van fruitige nasmaak... die er ontstaat bij een lekkere vrijdagmiddagbol.
1: Ja, dan zal ik dat onthouden.
0: IPA'tje. Nee, maar ik ben niet... Het is niet dat ik zoiets heb van principieel... Nee, er moet alcohol in zitten.
1: Nee, maar
0: ik drink ook namelijk niet omdat er alcohol in zit. Ik drink omdat ik het lekker
1: maar
0: vind.
1: Maar daarom zeg ik, is het lekker? Weet je, dat vroeg ik me dus af. Ja. Maar goed, genoeg over bier. Ik heb het geprobeerd. Ik blijf het proberen om zoveel mogelijk lekkere biertjes voor je mee te nemen. En deze dus mislukt met die nieuwe... En dat blijf ik raar vinden. Als er iemand is trouwens die weet hoe dat zit... Hoezo alcoholvrij als er toch 0,5 in zit?
0: Nou, of is het niet... Het is niet 0,5 liter, hè? Dat krijg ik je ook al binnen.
1: Nee,
0: in een blik. Dit is zeg maar gewoon een standaard blikje wat je ook aan me hebt gegeven. Daar past geen halve liter in.
1: Dus ik was daar toch wel benieuwd naar op de vrijdagmiddagborrel. Want ook op de vrijdagmiddagborrel wordt tegenwoordig steeds minder echte alcohol geschonken.
0: Ja. Heb je alcoholvrij wijn? Bestaat dat?
1: Ja, dat bestaat.
0: En wat vind jij daarvan?
1: Ik heb het nog nooit geprobeerd.
0: Nou, volgende week...
1: Ja, misschien wel. Inderdaad, vind ik wel goeie.
0: Dan neem ik ook meteen een kurkentrekker mee.
1: Dat zou wel heel fijn zijn. Of gewoon zo'n schroefdop.

0: Ze keek nergens naar. Maar ik was eigenlijk aan het proberen om onder mijn BH-bandje door te krabben, laat maar zeggen. En daar moest ik even een beweging voor maken. Ja, maar goed, daar is dat. Ja. Je hebt er zin in.
1: Goedenavond.
2: Ja, ik heb er mega zin in. Ja, absoluut. Het is natuurlijk al ingevallen op die vrijdagavond. Maar nu is dit gewoon mijn vaste stekkie. Ik vind het briljant. Ik vind het leuk. Ik ben helemaal excited, joh.
0: Nou, ik hoop dat andere mensen ook helemaal excited staan. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet zijn, toch, Jim?
1: Dat lijkt me ook niet. Dus als je denkt, goh, wat is het niveau laag? Die wordt zo meteen even flink opgekrikt.
0: Ja, daar hebben we Larissa voor genomen.
1: De nieuwe vrijdagavond voor Kink. Die begint zo meteen met onder andere War on Drugs en Frans Ferdinand. Ja, Isabel, eigenlijk tot maandag.
0: Ik zie je gewoon maandag, maar we spreken elkaar hier weer in de studio volgende week vrijdag.
1: De hele week gaan we niks tegen elkaar zeggen. Wordt een leuke week.
0: Tel je nooit meer wat, dat snap je toch wel.
1: Fijn weekend, veel plezier met Larissa.
3: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Vol energie, het nieuwe school. In. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Gamma.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden.

0: drugs, I don't live here anymore. Ja, dat klopt als je verhuisd bent. Nieuwe plek en het voelt dan nog niet helemaal als thuis, dat is logisch.
1: Dit is Kink.
0: Alles wat nieuw is, is wennen. Dat had ik ook na mijn verhuizing begin dit jaar tot vannacht. Het regende keihard en ik hoorde de regen tikken op de schuine daken. Ik keek naar buiten en toen voelde ik het opeens. Dit is thuis. En eigenlijk hoop ik dat deze vrijdagavond dat ook wordt voor jou. Dat je na een lange werkweek thuis komt, je tas in de hoek smijt, even opletten dat die laptop eruit is. En dat je denkt, zo lekker zeg, Kink aan. Die vrijdagavond, die klinkt vanaf vandaag wel een beetje anders hier op de radio. Erik en Michiel heb je hier lange tijd gehoord met Corvée. Heren, dank voor de mooie radio. Ik vind het echt een hele eer dat ik na jullie hier mag zitten. En dan is het nu toch echt aan ons. Een heel weekend voor de boeg. Eentje die jij en ik samen ingaan. Mijn naam is Larissa. Je hoort mij iedere vrijdag tussen 6 en 9. En wat ontzettend fijn dat jij erbij bent. Zometeen nieuwe muziek van Yard Act. Maar eerst Primal Scream. Dit is Rocks op Kink.

Die waanzinnige gitaarsolo's vallen misschien het meeste op, maar luister eens even naar die krachtige drums van Frank Beard. Die drums die als een machine het nummer vooruit duwen. Het is zo ontzettend strak hoe die man speelde. Waanzinnig. Frank Beard, de enige man in ZZ Top die wel een baard in zijn naam had, maar niet op zijn gezicht. 3 dagen geleden is Frank overleden en zoals de band zegt, we blijven doorgaan, we blijven toeren, want zo eren wij Frank. En dat vind ik mooi. Je luistert naar Kink. Zometeen hoor je The Haunted Youth op jouw vrijdagavond na de Killers en de Spaceman.

0: Thelonious Monk. Een hele bekende jazzartiest. Maar wat krijg je nou als je het tegenovergestelde pakt van een monk, oftewel een monnik? Nou, iets wat minder heilig is, namelijk monster. En Thelonious Monster, die hoor je zometeen hier bij Kink. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabobank.

gezellig. Het is een Bijbelse tekst. Als je wat vraagt, dan kan je het krijgen ook. En net als Melissa Etheridge vroeg heel Nederland om water na die bloedhitte van de afgelopen weken. Nou, dat water hebben wij gekregen. Man, wat regende het gisteren nog, zeg. Bizar. En eigenlijk komt dat op meerdere manieren wel goed uit. Want de brandweer zal dat water nodig hebben. Steeds meer Nederlanders zijn namelijk bereid om hun huis in de fik te steken. Hoe dat zit, dat hoor je zo hier bij Kink na The Offspring. Maar eerst hoor je de Gorillaz en een beetje feel-good music.

Offspring hierbij. Juist. Steeds meer Nederlanders zijn bereid om hun huis in de fik te steken. Tenminste, als ik de comments op social media mag geloven. Op Facebook stond afgelopen week een artikel over de valse wolfspin. Nou, die spin die wordt steeds vaker in Nederland gezien. Nu woon ik vrij landelijk, dus spinnen genoeg echt het went. Maar die valse wolfspin, die vind je dus blijkbaar ook gewoon in appartementen en in de grote steden. Met name Utrecht ziet een flinke toename van die spin. En als je kijkt naar de foto van die giftige wolfspin, dan is dit niet leuk. Echt, je wil dit gewoon niet binnen hebben. Wat een griezel zeg, die poten zijn lang, joh. Maar als je hem ziet, ja, wat ga je dan doen? Je kan die spin veilig buiten zetten, maar dat is niet helemaal wat de meeste mensen zeggen. De meeste mensen die kiezen toch echt voor een vlammenwerper, blijkt uit de Facebookberichten. En dat kan ook. Ik weet alleen niet helemaal of de verzekeraar dan gaat uitkeren. Is toch best een raar verhaal, denk ik. Het is de vrijdagavond hier bij Kink. Je weekend is hopelijk begonnen en dat vieren we met de allernieuwste van Phoebe Bridgers. Last Boys, hoor je nu?

0: cent. En vruchtenjam verlaagt naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren... en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden.
6: Okay.

0: Life and the Dolphins Cry hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Welkom op je vrijdagavond. Je weekend is begonnen en Robin viert dat goed met een biertje. En ook Vincent zit nog even in de kroeg. Ik heb eigenlijk ook al trek in een biertje. Nou goed, mijn naam is Larissa en misschien ben je lekker aan het uitbuiken van het avondeten. Ik ook, maar dan nog wel van de wok van gisteren. Je eet altijd veel en veel te veel, joh. Trouwens, gisteren ging ik dus uit eten met mijn schoonfamilie. En mijn partner die is ook Surinaams, dus dat is echt een gigantische schoonfamilie. Heel die tafel vol. We zijn rustig aan het eten, het is gezellig en uit het niets. Mijn nichtje opent haar mond, ze is 4 jaar oud. En ze roept keihard aan tafel. Ik heb jou in je blote bil gezien. En heel mijn schoonfamilie kijkt me gelijk aan van wat? Ik verslik me bijna in mijn genaal ook trouwens. Ik zeg ook van joh, wat zeg jij? Ik begon ook helemaal te stotteren. Zegt ze, ja, je had alleen een top aan en je bil was naakt. Nu wil ik bij deze even heel duidelijk benadrukken dat dat absoluut niet is gebeurd. Nooit gebeurd, gaat ook nooit gebeuren. Complete onzin, echt. Kinderen zeggen de meest bizarre dingen. En voorlopig ben ik echt even klaar met ze, want ik ben nog steeds herstellende. Maar ja, één uitzondering dan en dat is de kids van MGMT. Die hoor je nu hier bij Kink.

0: Het is een historisch moment voor alle Weezer-fans. De Gold Album is vandaag uitgekomen. En het is wel grappig, want Rivers, de zanger van Weezer, zei laatst dat hij het allerliefste metal wil spelen. Zometeen hoor je hier bij Kink of die wens uitgekomen is. En ook de Foo Fighters hoor je zo.
1: Kink. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

het nog helemaal fonkelt. Alhoewel dat ook door de albumhoes kan komen. Het nieuwe album van Weezer is eindelijk uit vandaag en het heet Weezer. Ja, net zoals bijna ieder ander album van Weezer. Dus voor het gemak kijken we naar de kleur van de hoes. En dat is Gold. De Gold album dus. Je luistert naar Kink en wij houden van nieuw. Daily Drop. Iedere doordeweekse dag hoor je een nummer wat net uitgekomen is in de Daily Drop. En dus ook op de vrijdag. Lorenzo die stuurt een bericht via de Kink-app en zegt: de staat heeft een nieuwe tune gedropt. Het heet The Underdog. En daar spring ik deze vrijdag natuurlijk bovenop. Zoals ze gewend zijn van de staat, een nummer wat heerlijke duistere energie afgeeft. Het zet echt wel een sfeer neer. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten via de Kink-app. De allernieuwste van de staat, The Underdog, hoor je.

0: De allernieuwste van de staat. The Underdog heet die.
1: Daily Drop.
2: Daily Drop Feedback.
0: Ja, en nu is het eigenlijk aan jou. Wat vind jij nou van de allernieuwste van de staat? Ik voel me een beetje alsof ik in een tornado heb gezeten, joh. Wow, wat een energie. Maar zoals ik net al heb gezegd, heel erg benieuwd naar jouw verdict. Zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels. Je kan het laten weten via de Kink-app. Laat ik zo meteen weten wat jij ervan vindt. The Pretenders hoor je zo meteen hier bij Kink. Don't get me wrong. En ook Bleach 93 komt eraan. Maar eerst Johan en Tumble & Fall.

0: Mystery, vrij nieuw werk van ze. Underrated hoor je hier bij Kink.
1: Daily Drop.
2: Daily Drop Feedback.
0: En over nieuw werk gesproken, de nieuwste van de staat is vandaag uitgekomen. Het heet The Underdog en je hoorde hem hier net bij Kink. De vraag aan jou was, wat vond jij er nou van? Ik heb inmiddels alle reacties verzameld. Lorenzo die zegt AUB vaker draaien, uitroepteken. Helder. Danielle moet nog even wennen, dat snap ik. Het is toch even wat anders ook, meer elektronisch. En dat vindt Natasha ook. En Ivo zegt, dit is de beste band van Nijmegen. Nice. Overwegend positieve reacties dus. En wie weet hoor je hem dus vaker hier bij Kink. Zometeen meer nieuwe muziek van de editors. En verzamelen is een hobby. Blijkbaar kan je ook arrestatiebevelen verzamelen. Hoe dat zit hoor je zo in het nieuws van 8 uur hier bij Kink.
3: Kink. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zo

0: flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
4: De Ramones zingen over de leukste school ooit. Je hoort het zo na P.O.

volwassenen die niet volwassen willen worden. Kink Alternative Rock Radio.

De vakantie is bijna overal in Nederland afgelopen. En dat merk je ook op de Nederlandse wegen. Files en veel gehaast. En ook hier bij Kink zaten we in de versnelling met de editors. De rush hoorde je op je vrijdagavond. Nou ja, over rush gesproken. Het is denk ik fijn om even niet te haasten. Het weekend is officieel begonnen. Je hebt zeeën vol vrije tijd voor je liggen. Tenminste, dat hoop ik. En je vult die tijd in zoals jij dat wil. Tenzij je partner naar de bouwmarkt wil gaan, dan moet je misschien wel mee. Ik kom er nooit onderuit. Hinderlijk. Maar goed, hier bij Kink moet niks, mag je alles en is vooral heerlijk genieten van de beste alternative rock, het enige waar jij je zorgen over hoeft te maken. Mijn naam is Larissa, je hoort mij tussen 6 en 9 s'avonds op de vernieuwde vrijdagavond. Zometeen gossip, maar eerst muziek op zijn allerbest. Alice in Chains hoor je met het fantastische Rooster hier bij Kink.

0: verschillende outfits. Gossip trekt echt alles uit de kast als zij optreden.
1: Dit is Kink.
0: En er zijn natuurlijk ook bands die dat liever niet doen. Sterker nog, er zijn bands die eigenlijk liever helemaal niet optreden. Muziek maken, tuurlijk, dat is leuk, maar dan wel in een studio. Maar ja, helemaal niet optreden kan natuurlijk ook niet. Je moet toch geld verdienen. En als de DMA's dan toch op een podium staan, is het strak. Zo min mogelijk gepraat en gewoon lekker veel muziek er doorheen knallen. En die no-nonsense houding die hoor je ook terug in hun nieuwste nummer. Hier geen toeters en bellen, gewoon keihard rammen. DMA's!

0: Voor de Wodan Boys hadden we een andere Haagse trots. En dat was de Golden Earring. Eigenlijk nog steeds, toch? Het is nog steeds Haagse trots. De Golden Earring When the Lady Smiles hier bij King. En sommige dingen wil je gewoon niet samen met je schoonouders doen of meemaken. Gezellig uit eten? Ja. Op vakantie gaan? Ja, kan ook. Maar er zijn grenzen. En waar ligt die grens? Ik ben benieuwd waar die ligt voor jou. Ik ben namelijk net achter die van mij gekomen en dat is echt een keiharde grens. We gaan het er zo over hebben. Maar ook muziek van Honey, I'm Home hoor je zo hier op de vrijdagavond van Kink.
1: Kink. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

Come As You Are. En over komen gesproken. Ik vroeg je net waar je schoonouders absoluut niet tegen wil komen of wat je samen met hen zou willen doen. En die grens voor Daan is al samen op vakantie gaan. Laat hij weten via de kink app. Oké, dat is best een... Nou ja, niet een hele harde grens, denk ik toch. En Vel of Val zegt niet dat ik er zelf heen ga, maar ik zou het echt verschrikkelijk vinden om mijn schoonouders in een parenclub tegen te komen. Ja, dat snap ik. Dat is wel een dingetje natuurlijk. En ik begrijp het, hè. Kijk, hoe leuk je schoonouders ook zijn, er zijn grenzen. En die van mij is bereikt. Ik heb echt de liefste schoonouders ter wereld, maar de tante van mijn partner organiseert binnenkort een pikante ladies night. En daar is dus iemand die uitleg geeft over, over volwassen speelgoed, laat ik het zo noemen. Nu ben ik van nature heel erg preuts, maar er zijn cocktails en het is gezellig, dus ik dacht prima. Maar ik heb dus niet goed gekeken naar wie er allemaal komen. Dat kan je op meerdere manieren interpreteren, maar goed. Dus ik kijk naar de gastenlijst, ik kijk naar die WhatsApp-lijst van joh, wie komen er dan eigenlijk allemaal? En mijn schoonmoeder die staat daar dus gewoon tussen. En dat vind ik een no-go. Gewoon, nee. Er zijn niet genoeg cocktails in de wereld om hiermee te dealen. Ik kan dit gewoon niet. Ik vind dit echt, het is echt een harde grens. Kan niet. Dus, naar een sextoy party gaan met je schoonmoeder? Nope, gaan we niet doen. En ik vind echt niet dat ik overdrijf, echt niet. Je luistert naar Kink, met de beste alternative rockmuziek. De Goo Goo Dolls hoor je zometeen na Circa Waves. Dit is T-shirt Weather.

De naam The Heartbreakers bestond eigenlijk al. En Tom Petty wist dat donders goed. Kink. Toen iemand tegen hem zei, ja maar Tom, weet je, die naam bestaat al. Zei hij, ja maar dat zijn een stel junkies uit Brooklyn. En wij pakken gewoon die naam. Dat heeft hij gedaan. Tom Petty en The Heartbreakers, A Face in the Crowd, hoorde je hier bij Kink op jouw vrijdagavond. En die vrijdagavond is nog lang niet afgelopen. Marco van Hierden staat voor je klaar tot middernacht samen met zijn hond Blikkie. En wat een schatje is dat, zeg. Blikkie, hè? Nou ja, Marco ook eigenlijk. Nou goed, onder andere Bush en de Pretty Reckless ga je bij hem horen. Ik ben er morgen weer om 6:00 s'avonds. En ik heb nog een gouden ouwe van East East voor je. Uit 2024, Lost My Shadow. Hopelijk tot morgen. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out en een fijne vrijdagavond.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten

0: actie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kouwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Heerden.
2: The Pretty Reckless zometeen voor je, maar eerst even deze doorslikken. Dit is Bush.
3: Kink. Kink. Hey, this is Gavin from Bush. And if there's anything I like, it's kink.

letterlijk wat er aan de hand is. No cars go. Je komt er niet doorheen. Als je dan denkt, nou, ik ga even lekker gezellig dit weekend met mijn gezinnetje even kijken hoe het eraan toe gaat in Zandvoort. Nee hoor, vergeet het maar. Kink. Ik kom uit Haarlem en ik reed net dus vanaf daar hier deze kant op richting de studio van Kink in Hilversum. En het is helemaal afgeladen vol. Daar woon ik op de rand, daar precies bij de randweg. En dat is de stap richting Zandvoort en Bloemendaal. En daar moet je dus naartoe. En er zijn eigenlijk maar twee aanvoerroutes om daar te komen. Nou, alles is dicht. Allemaal mensen met boze gezichten, met die gele en oranje hesjes. Hekken overal neergezet, je komt er niet doorheen. Dus als je denkt, nou, ik ga er toch even een poging wagen. Pak de fiets, ga lopen met die auto. Gaat hem niet worden. Je hoorde Arcade Fire en No Cars Go. En daarmee officieel de aftrap van deze allereerste spiksplinternieuwe vrijdag van Kink. En wat een lekkere dag is vrijdag sowieso al. En nu is die alleen maar mooier geworden. En we zijn nog niet klaar, want vanavond tot 12 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco van Heerden. Met de beste alternative rock. Die krijg je straks onder andere in de vorm van het allerkortste liedje van deze week. Kom ik op terug. Heb ik Bring Me The Horizon voor je zo meteen als Madison. Lid staat voor je klaar, maar eerst de breakthrough van Queen.

0: Normaal gesproken misschien zo'n liedje die een beetje weg hebt als behang. Fijn muzikaal behang. Maar als dan het zonnetje doorkomt, dan komt hij ineens binnen. Stereophonics, have a nice day. En vandaag kan die ook alleen maar leuker worden. King Shortcut. Want ik heb ruimte voor het kortste liedje van de week. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij is de vrijdag meestal zo'n dag waar ik eigenlijk niet zo heel veel moeite meer wil doen om flink uit te pakken, bijvoorbeeld met werk of me voor te bereiden op heel veel dingen, schoonmaken, dat soort dingen. Nee. Gewoon lekker een schaaltje met bruin fruit, een makkelijk brakkie, pizza in de oven, biertje erbij, that's it. Gewoon lekker vluchtig, lekker makkelijk, toch? Nou, daar hoort ook lekkere vluchtige en gemakkelijke muziek bij. En daarom ben ik op zoek naar de Kink Shortcut. Het kortste liedje van de week, lekker snel te behappen en te verteren. Het liedje mag niet langer duren dan 2 minuten. Maar ik ben wel nieuwsgierig of je iets in je assortiment hebt. Als je denkt, nou, ik heb wel een snelle hap voor vandaag. Stuur hem dan even door via de Kink app. Zet daarin even de plaatsen die je dan zo meteen graag wilt horen. Dan hoor je hem terug over nu en een kwartier. In die tussentijd onder andere Trash van Suede. En trekken we de bubbels open met Biffy Clyro.
1: Kink. Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

22 september. Ah, het is echt zo ontzettend ongemakkelijk, want ik heb dit al heel lang op mijn lijstje staan. Het live concert van Evanescence. Ik wil ze graag een keer live zien. Maar 22 september is precies het moment dat ik net een paar dagen weg ben. King Shortcut. Ik hoop dat jij er beter bij zit. Ze komen natuurlijk naar de Ziggo Dome. 22 september aanstaande Evanescence. Je hoorde een van de nieuwste tracks van ze. Who Will You Follow? Nou, ik hoop dat je dat doet bij Kink. Want vanavond tot aan 12 uur de lekkerste alternative rock. Die krijg je straks onder andere in de vorm van Snow Patrol. En Nothing But Thieves staat ook nog voor je klaar. Maar eerst even tijd voor iets anders. Namelijk liedjes die steeds korter worden. Het is echt aan de hand. Namelijk onze aandachtspannen neemt af en daardoor worden liedjes korter. En ik dacht, nou, het is toch vrijdag. Tijd voor een lekkere, snelle hap. En die noem ik dan de King Shortcut. En ik krijg er eentje binnen van Victor. Een liedje dat niet langer duurt dan 2 minuten. Sterker nog, deze duurt 1 minuut en 36 seconden. En is daarmee officieel het kortste liedje van deze week. En is van Undertones. King

Oké, mijn volgende woorden die ik hardop ga uitspreken, daar ga ik waarschijnlijk ruzie mee veroorzaken met lieftallig collega Diana Kok. Elke zondagavond te horen tussen 9 en 12. Groot fan van Nothing But Thieves. Maar de allereerste keer dat ik deze mannen live heb gezien, tijdens een optreden ben ik dus gewoon weggelopen. Oeh, ja. Ik kan het me nu niet meer voorstellen, maar in de periode van Trip Switch stonden ze in Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag. Kennis maken met de band, maar ik vond het niet zo heel goed. Dus toen ben ik weggelopen samen met mijn vrienden. Daarna toch nog een poging gegeven in de Ziggo Dome samen met mijn zoon. En toen zijn we allebei echt letterlijk omvergeblazen. Want wat een optreden was dat. En daarmee officieel nu in ons hart gesloten. En dus ook bevriend geraakt met Diana Kok. Geen ruzies. Je hoorde Nothing But Thieves en Evolution. En die gaan ze ongetwijfeld spelen op 15 en 16 januari. De nieuwjaarsborrel wordt dit jaar verzorgd door hun. Ze komen namelijk naar de Ziggo Nothing But Thieves. Zometeen tijd voor muziek van de band die bezig is met het afronden van een nieuwe plaat. En wel deze band. En 29 jaar geleden gold dat voor Oasis. Toen brachten ze precies op de dag af een nieuwe plaat uit. En daar staat dit liedje op. En die hoor je zometeen hier op King.

0: Tink.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste krant en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Business.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandenweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
3: Met zometeen, als je naar buiten kijkt, zul je het niet zien, maar op de radio hoor je wel Iron Sky.
1: Kink.
3: Maar eerst Queens of the Stone Age. Ja, kom maar binnen, jongens.

Zo rond 10:45. Dan pak ik de Kink Director's Cut erbij. Een liedje die minimaal 5 minuten moet duren. Gewoon simpelweg omdat er best wel heel veel mooie liedjes zijn die eigenlijk niet de kans krijgen om volledig gedraaid te worden. Nou kwam er een plaat uit in 1997 met de titel Be Here Now, die daar echt keurig aan voldoet. Want de gemiddelde duur van een liedje is op die plaat 6:11. Onder andere door All Around the World, 9 minuten. En deze, 7:42. Oasis, vandaag 29 jaar geleden kwam de plaat Be Here Now uit. En daarvan hoorde je Do You Know What I Mean? Nou ja, ik denk het wel als ik zeg dat dit toch de allerleukste dag is van de week. Ga even lekker in een ontspannende mode zitten. Je hebt al druk genoeg gedaan deze week. Pak er een zak chips bij. Trek een lekker drankje open. En geniet van de beste alternative rock, in dit geval van Florence Road.

0: Ik vind het echt nog steeds, zo vaak als dat ik hem inmiddels al heb gehoord, nog echt een rete goed liedje van Violet Grohl, Buck in a Cake. Maar er zit wel een nasmaakje aan. Want ik weet niet hoe het bij jou resoneert, maar als ik denk aan een Buck in a Cake, dan denk ik meteen aan insecten in iets wat ik eet. En dat vind ik niet zo heel lekker. Wat is jouw ergste ervaring daarin? Ik heb zelf ooit een keer op Mallorca gewoond, lang, lang geleden. En daar had ik net een paar perziken gekocht bij de groenteboer. En ik nam een hap en toen splitste ik de perzik in twee en die zat vol met wormen. Helemaal bruin aan de binnenkant. Goed, je hoorde Violet Grohl Buck in the Cake. Nou, dat zometeen niet. Wel, wat rare gestaltes in je woonkamer. Ze noemen ze ook wel zombies. En ze is niet alleen in je hoofd, hoor. Want deze hoor je niet, maar wel deze zombie. Zometeen op Kink.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
4: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

dat snap ik wel. I Wanna Be Adored. Ze willen natuurlijk gewoon vooral nu die aandacht hebben, zodat ze in de Kink 90s top 500 terechtkomen. Maar ja, dan zijn ze net iets te vroeg geweest. Deze plaats, I Wanna Be Adored, komt namelijk uit 1989. Dus hij mag officieel helemaal niet mee. En dus zal hij ook niet te horen zijn in de week vanaf maandag 31 augustus. Want dan de 500 allerbeste tracks uit de 90s, gemaakt ooit in de Kink 90s top 500. En daar heb jij invloed op. Nou, ben ik zelf al even gaan kijken welke liedje ik in ieder geval van Incubus erin wil stemmen. Maar wat schetst mij verbazing? Ik zie dus alleen maar A Certain Shade of Green in de voorselectie staan. Maar dan, wat is er dan gebeurd met deze? En heb ik het nog niet eens gehad over Drive. Het staat allemaal op die plaat uit 1999, Make Yourself. Of wat dacht je van deze? Pardon Me staat er ook op die platen. Dus ik wil even een oproepje doen. Hoe kan het nou dat er maar één liedje van Incubus in de voorselectie staat? Goed nieuws. Je kunt ervoor zorgen dat er meer liedjes van Incubus in de lijst terechtkomt. Je kunt namelijk als je je stem uitbrengt je eigen suggestie toevoegen. En bij deze daarom officieel het pleidooi gegeven en de oproep aan jou. Stem even op de mooiste tracks van onder andere bijvoorbeeld die plaat van Make Yourself of misschien wel Science, plaat nummer 2. Er zijn zoveel goede liedjes van Incubus, dus laten we gewoon zorgen dat vanaf 31 augustus aanstaande veel Incubus te horen is op Kink. Doe je mij een plezier mee en ik hoop de rest ook. Dit is Kink op jouw vrijdagavond met Chante en Sheryl Crow, maar eerst Green Day.

0: Rock Radio. Kink. Kink.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
8: Zometeen Jack White, maar eerst het dondert en het bliksemt met live op Kink.

0: Middels Lucy in the Sky with Diamonds. En die sky die ziet er natuurlijk nu hartstikke donker uit. Hou vannacht wel even een beetje rekening met wat buien. En vooral in de kustgebieden kan het hier daar echt wel flink waaien. En zelfs kans op onweer. Uiteindelijk wordt het verder droog. Morgen vroeg, als je je bed uitkrijpt, dan kan het zijn dat het hier en daar toch een beetje regent. Af en toe ook wel een beetje een zonnetje, dat is ook wel lekker. Het waait, maar ook niet heel sterk. Dus dit wordt een beetje een middelmatige dag. Graadje of 17, 18. En langzaamaan in de middag trekt hij door naar 20 tot 23 graden. Wat je ook doet morgen vroeg, zet in ieder geval kink aan, want dan hoor je van 6 tot 9 Lars op je radio. Elwin van Gestel die is weer terug, de vakantieperiode is weer voorbij. Dus sluit lekker aan voor de allerbeste manier om je weekend op een heel ontspannen manier met de beste muziek te starten. Dit is het allerlaatste uurtje van de nieuwe vrijdagavond op Kink. Ik hoop dat je het goed naar je zin hebt. Als dat niet het geval is en je mist nog een plaat, dan heb ik bijvoorbeeld zometeen een optie voor je om daarop in te springen. Hou het even in de gaten. Muzikale wensen worden in vervulling gebracht. Dat zometeen. Eerste verjaardag vieren van Serge Tankian. Zeg ik dat? Ja, zeg je dat goed?
1: Serge Tankian.
0: Ah, oké. Okay. Zanger van System of a Down. Dit is Chop Suey.

0: Cornerstone, Arctic Monkeys. Dat is niet waar Marieke een berichtje over stuurt. Zij stuurt dat ze voor het eerst kennis heeft gemaakt met Case Choice toen haar vader de plaat Cocoon Crash meebracht van de Beep. Ja, dan ging je nog een cd lenen. En dat was de allereerste introductie voor Marieke met Case Choice. En die hoorde je net met Everything's for Free. Ja, ook bij de bibliotheek moet je volgens mij gewoon betalen, toch?
1: Kink Dagstart. Kink Dagstart.
0: We zitten inmiddels halverwege het laatste uur van de vrijdagavond. Het is 21 augustus 2026. Het is tijd om eens even wat ruimte te maken voor jouw muzikale voorkeur. Zo meteen namelijk. Direct na 12 uur, dan spring ik alweer in de auto terug naar Haarlem. Hopelijk niet te veel mensen die hetzelfde idee hebben, want Formule 1 dit weekend. En ik zou het leuk vinden om dan een track van jou te horen op de radio. Als de officiële dagstart van de nieuwe dag, zaterdag 22 augustus. Maar dan heb ik wel even een plaat nodig. En het zou helemaal lekker zijn als je hem zelf kunt aankondigen. Dus, pak even de Kink App erbij. Daar zie je een microfoontje staan. Als je die indrukt, kun je even een audiobericht inspreken. En daarin zeg je dan welke plaat je wilt horen. Van welke band. Stuur je deze kant op en dan zorg ik dat die zometeen direct na 12 uur voor je klaarstaat. Officieel als de Kink Dagstart. Ben benieuwd. Zometeen sowieso Muse, plug it in. En plug in baby. En ik heb een cloud service voor je. It's butts and babies.
1: Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voedsel.
3: Aldi.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Simpel.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voedsel.
6: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

Goedenavond van Kink met de Mannix. En hoe is de vrijdag tot zover bevallen? Vandaag, 21 augustus natuurlijk, de allereerste dag van de nieuwe vrijdagprogrammering. Als je dat een beetje hebt gemist, check vooral even de site, kink.nl. Een heel leuk nieuw duo op de radio. Ik heb ze één keer in een soort van try-out meegekregen. Ik heb echt, ja, het voelde alsof ik gewoon lekker in de woonkamer zat mee te kletsen met de gesprekken tussen Isabel Brinkman en Jim Voorbaat. Check even wanneer zij te horen zijn op Kink. En dat kun je doen op kink.nl. Het is langzaamaan 12 uur aan het worden. Zometeen is het voor mij de beurt om af te zwaaien. Morgen in de middag tijdens het blok van Lisa van 3 tot 6. Dan ben ik er. Maar ik wil niet weg zonder de officiële Kink-dagstart te hebben gevonden. Ik zie al een paar toffe dingen binnenkomen. Maar zometeen de nieuwe dag, zaterdag 22 augustus, wil ik aftrappen met jouw plaat. Maar dan moet je hem wel even doorsturen. En aankondigen, hè, want ja, ik kan dat niet voor je doen. Een audiobericht mag je deze kant op sturen. Dan hoor je straks mogelijk jouw plaat terug op Kink.

Een schuilplek. Dat is wat ze zoeken, de Stones. Ik hoop dat Kink kan fungeren als een muzikale schuilplek voor de nacht die voor de deur staat. Namelijk, het is de zaterdag die staat aan te kloppen. En die wordt zo meteen afgetrapt met een plaat van jou. Als je net een audiobericht hebt gestuurd waarin je hebt aangevraagd of hebt gezegd, joh, ik wil graag horen, dan is de kans groot dat je jezelf zo meteen terug hoort. En dat op Kink. Een hele fijne nacht. Tot morgen.

0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. De rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk, nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota... Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.
2: Kink. Space Queen van 10 Speed.
1: Kink. Dagstart. Kink. Dagstart.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.